0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Jos Thuijstra met het radionieuws op Regio 8. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: In het hele land geldt code oranje vanwege zware onweersbuien met op veel plaatsen kans op bliksem. Blikseminslagen hebben vannacht hier en daar voor branden gezorgd. In Toornwerd kwamen twee kalveren om bij een brand op een boerderij, terwijl 150 koeien konden worden gered. In Snelrewaard ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Ook in Boskoop en Amsterdam ontstonden er branden na blikseminslag. In Amsterdam kwamen ook veel meldingen over wateroverlast binnen. De Verenigde Staten hebben voor de tweede dag op rij luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn deze aanvallen een vergelding voor een Iraanse droneaanval op een olietanker in de straat van Hormuz. Iran meldt explosies op meerdere plekken. En de Amerikaanse president Trump waarschuwt voor verdere militaire actie. Door de nieuwe aanvallen staat het recente staakt het vuren van 60 dagen tussen de Verenigde Staten en Iran opnieuw onder zware druk. Nederland en het Verenigd Koninkrijk willen samen een nieuwe vloot amfibische transportschepen bouwen. Het Britse kabinet trekt daar ruim 580 miljoen euro voor uit. Met de schepen kunnen militairen en materieel aan land worden gebracht op plaatsen waar geen haven is. De samenwerking past in de versterking van de NAVO en de focus op het Hoge Noorden. En de Italiaanse hoofdstad Rome onderzoekt of ondergrondse tunnels en grotten kunnen dienen als schuilplek tegen extreme hitte. Die ruimtes blijven met 14 tot 17 graden veel koeler dan de temperatuur boven de grond. Vooral bewoners van arme wijken zonder airco moeten er straks terecht kunnen. De gemeente bekijkt nu hoe de vele tunnels geschikt en veilig gemaakt kunnen worden. Met onder andere zitplaatsen, toiletten en water. Het weer. Er trekken nog altijd onweersbuien over het land. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer.
1: Tot zover het radionieuws op Regio 8. De prijsfavoriet.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar 2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: Eén ijskoffie voor mevrouw.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. Het KNMI heeft code oranje opgeheven. De bliksem heeft in het hele land voor schade gezorgd. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is één persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale molen omgewaaid, waarbij ook woningen en auto's zijn beschadigd. Bij een brand in het Groningse Toornwerd kwamen twee koeien om. In Snelrewaard in Utrecht ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Die waren volgens het Amerikaanse leger een vergelding voor een droneaanval op een olietanker. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat elke agressie van de VS een vernietigende reactie zal uitlokken. Het aantal slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 1430. Meer dan 3200 mensen raakten gewond en er zijn 3100 mensen dakloos geworden. Gisteravond werd het land getroffen door een nieuwe beving, terwijl de reddingswerkzaamheden van de vorige twee nog in volle gang zijn. Er zijn al meer dan 1600 reddingswerkers uit het buitenland aan het werk, waaronder 64 uit Nederland. En de Italiaanse hoofdstad Rome onderzoekt of ondergrondse tunnels en grotten kunnen dienen als schuilplek tegen extreme hitte. Die ruimtes blijven met 14 tot 17 graden veel koeler dan de temperatuur boven de grond. Vooral bewoners van arme wijken zonder airco moeten er straks terecht kunnen. De gemeente bekijkt nu hoe de vele tunnels geschikt en veilig gemaakt kunnen worden, met onder andere zitplaatsen, toiletten en water. Het weer. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten ons land uit en code oranje is ingetrokken. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer.
1: Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
9: Oranje fans opgelet,

0: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
11: Luister Regio 8 via FM, DAB Plus en de Regio 8-app. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
12: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Bij een Oekraïense droneaanval is een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland geraakt. Eén persoon kwam om het leven en het complex in Krasnodar staat in brand. In Kiev vielen er vannacht 2 gewonden door een Russische aanval met raketten. Ook zaterdag vielen er over en weer in het conflict meerdere doden en gewonden door luchtaanvallen. Er werden ook 21 drones neergehaald die op weg waren naar Moskou, zo meldt het Russische leger. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen in Duitsland meerdere mensen verdronken. In een meer bij Hannover werd een 8-jarige jongen dood uit het water gehaald. Een 27-jarige man verdronk in een zijrivier van de Rijn in het zuidwesten van het land. En een 30-jarige zwemmer overleed in een meer bij Mannheim. In de buurt van Frankfurt verdronk een man van 40 jaar oud. Door de hittegolf zoeken veel mensen verkoeling in de Duitse rivieren en meren. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. Het KNMI heeft code oranje opgeheven. De bliksem heeft in het hele land voor schade gezorgd. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is 1 persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale molen omgewaaid, waarbij ook woningen en auto's zijn beschadigd. Bij een brand in het Groningse Toornwerd kwamen 2 koeien om. In Snelrewaard in Utrecht ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Die waren volgens het Amerikaanse leger een vergelding voor een droneaanval op een olietanker. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat elke agressie van de VS een vernietigende reactie zal uitlokken. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
20: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
21: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
22: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
23: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

Woche.

0: ontdekte Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
3: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. Maandag is dat naar verwachting alleen nog in het zuidoosten. Code oranje werd door het KNMI vanochtend beëindigd. Verspreid over het hele land is er schade gemeld vanwege het noodweer, vooral woningbranden en wateroverlast. Er raakte 1 persoon gewond, dat was in het Noord-Hollandse Landsmeer. Bij het WK voetbal is Iran er niet in geslaagd om door te gaan naar de volgende ronde. Algerije voegde zich als laatste land vannacht wel bij de laatste 32 landen. En Lionel Messi van Argentinië, dat zich eveneens heeft geplaatst, verbeterde vannacht zijn eigen record als topscorer alle tijden met zijn 19e doelpunt. De 16e finales worden deze week gespeeld. Dinsdagochtend speelt Nederland tegen Marokko. De winnaar van die wedstrijd speelt later tegen Zuid-Afrika of Canada. Bij een Oekraïense droneaanval is een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland geraakt. 1 persoon kwam om het leven en het complex in Krasnodar staat in brand. In Kiev vielen er vannacht 2 gewonden door een Russische aanval met raketten. Ook zaterdag vielen er over en weer in het conflict meerdere doden en gewonden door luchtaanvallen. Er werden ook 21 drones neergehaald die op weg waren naar Moskou, zo meldt het Russische leger. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen in Duitsland meerdere mensen verdronken. In een meer bij Hannover werd een 8-jarige jongen dood uit het water gehaald. Een 27-jarige man verdronk in een zijrivier van de Rijn in het zuidwesten van het land. En een 30-jarige zwemmer overleed in een meer bij Mannheim. In de buurt van Frankfurt verdronk een man van 40 jaar oud. Door de hittegolf zoeken veel mensen verkoeling in de Duitse rivieren en meren. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
13: weekenddeal bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
14: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
15: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen, lekker uiteten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Zondag 28 juni, het EK Living Statues. Living Statues, levende standbeelden. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
16: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
17: Oranje. Altijd buiten, altijd loungen, altijd WKAMP. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd WKAMP.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
19: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
20: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
21: Prima, ah, kunnen we het allemaal een beetje volhouden, jongens? Jongen. Ah, de temperaturen gaan zakken, volgens mij.

0: Zin in de zomer, jongens. De nieuwe single van Sebastian. Daar begonnen we vanmorgen mee. Ik wens je allemaal een hele goede morgen en welkom. Nieuwe aflevering. Prima, Hollandia. Ja, het is echt zomer. Jeetje. Het is een beetje te veel van het goede allemaal. Maar tenminste, vooral als je werken moet. Kijk, als je vakantie hebt, is het fantastisch mooi. Maar als je werken moet, is dit even niet leuk. En vooral als je buiten moet werken. En er zijn best wel een hele hoop mensen die dat moeten doen. En dat valt echt om de drommels niet mee. En er worden ook al een beetje tropenroosters ingeroosterd. 'S morgens vroeg beginnen en dan rond de middag wegwezen. En dat lijkt me ook wel heel verstandig, hoor. Absoluut, dat hebben wij afgelopen week ook een beetje gedaan. Ik had zelfs nog een mannetje van 72 aan het grasmaaien. Ik zei, jongens, doe alsjeblieft even kalm aan, veel drinken en regelmatig even rusten. En dat is ook allemaal gelukkig wel weer goed gegaan. Maar daar maak je je dan toch al een beetje zorgen over, hè? Ja, zo is het wel. Goed, jongens, we gaan er gezellig tegenaan. Prima Hollandia. Jawel, we zijn er weer. 0314 65 2345, dat is ons telefoonnummer. Daar kun je naartoe bellen. En Wilma is de telefoniste vanmorgen. En daar kun je bijna alles bij kwijt. Geen enkel probleem. Nee, inderdaad. En je mag natuurlijk ook een mailtje sturen. Dat is Twan, apenstaartje, regio8.nl. Dus Twan, apenstaartje, regio8.nl. Of een appje 06-47-470-022. En dan Robert, die haalt hier alles uit het systeem. Die heeft de productie in handen. En dan gaan we verder op een leuke plaat draaien. Mocht je op vakantie zijn in de Achterhoek, welkom in de prachtige Achterhoek en Limes hier. En als je toevallig op een van de frequenties terecht bent gekomen van regio 8, nou, je kunt even een belletje plegen of een appje doen, dat maakt allemaal niet uit. En dan draaien we ook voor de vakantiegangers hier in de Achterhoek en Limes een leuke plaat. Dat kan allemaal, hè? Ja, absoluut. Hey, wat gaan we allemaal doen? De vaste items komen we natuurlijk voorbij. We gaan zometeen de Piraatplaat draaien om 9:30. We gaan terug in de tijd naar 1981. We pakken een B-kantje van de singeltje. Ja, vaak hebben ze... wij noemen het een singeltje met twee A-kantjes eigenlijk. Maar we gaan pakken een B-kantje. Nou, straks hoor je er alles over. Het weekendweerbericht met Gerrit Vosses. Dat gaat zo rond 10:30 gebeuren. En om 12:00 stoppen we dan met het bekende meegeefdenken. We hebben nog een tweetal artiesten die we telefonisch gaan contacten. Benjamin gaan we draaien. Gaan we even bellen. Benjamin Gouwenleeuw, om precies te zijn. En Sam van Veldhoven. Ze hebben allebei een nieuwe single gemaakt. We gaan ze eens even bellen. En uiteraard laten we ook de nieuwe single horen hier in Prima Hollandia. We gaan straks nog wat weggeven. Die lijnen die zetten we zo'n beetje rond 9:30 open. Dus blijf gewoon luisteren. Want we gaan een aantal vrijkaarten weggeven van het prachtige festival Hoochiku. Wat binnenkort gaat gebeuren in Varsseveld. Jawel. En als je zegt, oh, daar wil ik wel heel graag bij zijn. Dan... houd even in de gaten, we gaan zo meteen de lijnen openzetten. 3, 4 en 5 juli is dat festival, Hoochiku in Varsseveld. Het gezelligste festival hier in de omgeving. En daar gaan wij zo meteen zelfs passepartouts voor weggeven. Dus dan kun je zelf kiezen wanneer als je wil, of alle drie dagen. Ja, het kan alle kanten op. 9:30 hoor je daar heel veel meer over. En we gaan nu maar eens even beginnen met de eerste groetjes en felicitaties die we binnen hebben gekregen. Een groetje. Twan, goedemorgen. Zou je eventjes na 9:00 zomer van de Boetnes willen draaien voor alle luisteraars van Regio 8? Dankjewel. En de vriendelijke groetjes van Alfred Meijer uit Wil. Alfred, groetjes terug. En zeker gaan we die draaien, jongens. Het is zomer.
1: Yo, goeiedag. Zeg het eens. Barbecue, hoor. Yo.

0: goedness en de zomer. Ja, jongens, we zitten er volop in, hè. Inderdaad, ik kan helemaal niet missen. Zo, we gaan verder met de volgende groetjes en felicitaties. Even kijken, we gaan een plaat draaien voor Benny Bosman, Benny en Ria en Tony Raasing, het hele Primalandia-team. Twan van Zeeën, Belinda Kina en Patrick van Breeën. En voor iedereen die luistert en het hele Primalandia-team, groetjes van Olga en Erik uit Zevenaar. Fijne zondag allemaal, toppers, staat erbij. Nou, jullie natuurlijk ook een hele fijne zondag. En maak er wat moois van. We hebben gekozen voor Belinda Kina en Patrick van Breeën met Helemaal Los.
1: Hey Petje!
2: Hey Belin!

0: Vai, metti conce.
1: Brenda Kinnaar en Patrick van Bree en helemaal los. Ja, dan kunnen we natuurlijk nog wel, hè. Ah, wel een beetje kalm aan doen met deze temperaturen. Anders houden we het niet vol, hè. Zo is het. Twan, goedemorgen. We willen graag een plaatje aanvragen voor Katrien Keul, Ina en Jan, Toon Haller, Gert en Annie en Erik en Miranda en Ria. Ook een plaat voor Wijnand en José. En we wensen alle luisteraars van Regio 8 een fijne zondag toe. En zou het kunnen met Peter Maffay met het prachtige nummer Über Siebenbrücken moest toegehen. De hartelijke groetjes komen van Daan en Bianca Keul.

Peter Maffay über sieben Brücken muss so gehen. En dat was de 2010-versie, heb ik me laten vertellen. Ja, inderdaad. Hallo Twan, we willen graag een plaatje aanvragen voor Greta Renzen en voor de rest van de afdeling en voor de verpleegkundigen. De groetjes die komen van Connie en Rauke Knossen. Zou het eens van BZN kunnen? Zeker kan dat, jongens. We gaan Annemarie nog maar eens even draaien. Voor alle Annemarietjes die op dit moment luisteren naar dit programma. Goedemorgen. En een beetje een ode aan jullie, hè.

Annemarie. Zo jongens, het is bijna 9:30 geworden en dat betekent dat wij weer vrijkaarten gaan weggeven. Je kunt daarvoor bellen naar de studio van Regio 8, naar Wilma. 0314-65-2345. Geef even aan dat jij graag vrijkaarten wil hebben van het prachtige festival Hoesjekoe in Varsseveld. Het gaat 3, 4, 5 juli van start in dat weekend. En het is allemaal te vinden aan de Leemsterweg nummer 24 in Varsseveld. Het Hoesjekoe Festival. Altijd leuk om dat te beleven. En we hebben paspartoutkaarten voor jullie. Ja, we doen niet minder. Paspartoutkaarten voor jullie. Dus dat betekent dat jullie de derde, de vierde of de vijfde kunnen gaan. Maar ook alle drie dagen, als je dat leuk vindt. Dus als je zegt van ja, dat lijkt me wel wat. Eventjes een belletje plegen naar de studio van Regio 8. 0314-65-2345. Houd even in de gaten. Om 11 uur halen wij de winnaars uit de Hoge Hoed. Dan bellen we jullie terug. En dan moet je wel even in de gelegenheid zijn om naar de studio te komen. En het is allemaal te vinden aan de Leemsterweg nummer 24 in Varsseveld. Het Hoesjekoe Festival. Altijd leuk om dat te beleven. En we hebben paspartoutkaarten voor jullie. Ja, we doen niet minder. Paspartoutkaarten voor jullie. Dus dat betekent dat jullie de derde, de vierde of de vijfde kunnen gaan. Maar ook alle drie dagen als je dat leuk vindt. Dus als je zegt van ja, dat lijkt me...

0: halen. En dan ga jij gratis met een paspoort naar Hoetsiku in Vassenveld. Nou, wat willen we er nog meer, hè? Inderdaad. Goed, wij gaan eens even kijken, want het is rond 9:30 en dat betekent dat wij de piraatplaat gaan draaien. Ah, we hebben er weer eentje. Robert heeft zijn stinkende best gedaan. Hij heeft hem keurig netjes opgepoetst. We gaan terug naar 1981. En ik gaf het al aan, het is een B-kant. En dan hebben we het over de Fortak. En die hebben eindelijk een singeltje gemaakt met twee A-kanten. Ja, zo mag je het eindelijk wel zeggen. En vandaar dat we nu ook de B-kant pakken. Een paar aantal weken terug hebben we de A-kant gedraaid. Pakken nu de B-kant. Mijn lieve Linda, dat is de titel. En die gaan wij vandaag draaien, jongens.
1: De piraatplaat van de week. Uitgekozen door de IJsbeer en Lady.

Ja, dat was de voortak, jongens. Een bekantje, mijn lieve Linda. Dat was de titel. Een opname uit 1981. We gaan hem vandaag nog posten op Facebook. Sepe gaat dat regelen, maar die is volgens mij nu onderweg weer naar huis toe van zijn vakantie. Dus dat, ergens vanavond zal dat wel goed komen, jongens. Hoor. Geen enkel probleem. Volgende week hebben we er een. Met dank aan natuurlijk de IJsberg en Lady die deze mooie nummers allemaal uitzoeken voor ons, hoor. Zeker. Dankjewel daarvoor. Ja, we hebben een mededeling, want ik had al een paar keer over aangekaart dat vandaag dus bij het Onland een prachtig optreden was van Kikan en Mooi Koorman. Dat zou vanmiddag om 14:00 beginnen en om 14:30 is iedereen al van harte welkom. Maar dat optreden gaat bij het Onland vandaag niet door. En dat natuurlijk allemaal in verband met, met de hitte. Ik kan me eerst bij voorstellen dat dat ook niet gaat worden. Dus dat... Het zal best van nieuwe nog een keer opgetuigd worden. En dan horen we daar ook wel weer. Maar houd even gaan in de gaten. Het optreden dus vandaag van Kikan en Mooi Koorman bij het Onland vanmiddag om 14:00 gaat helaas niet door. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de hoge temperaturen. Er komen betere tijden. Dat laten we maar eens eventjes vanuit gaan, hè? Inderdaad. Zo, Twan, goedemorgen. Wij vragen een plaatje aan voor Lasse Vogelpoel, die 3 juli 3 jaar wordt. Indien mogelijk, even serieus met Baila de Gasolina. Ja, inderdaad. Moeilijk woord. Mocht het lukken tussen 9:30 en 10:00, bijvoorbeeld dank namens oma Marion Kok en ome Bjorn. Nou, oma Marion Kok en ome Bjorn, wij zitten volgens mij strak op schema. Het is 9:45, dus volgens mij moet het wel lukken.

Zo, nou jongens, dat was even een feestje op de radio, toch? Inderdaad. Wij gaan verder met Karel Gott. Ja, dat is lang geleden dat we daar wat van gedraaid hebben. Karel Gott gaan we draaien. We gaan zometeen luisteren naar het nummer Immer Jong. En die gaan we speciaal draaien voor Leonora Lenting-Egging. Personeel van het Pelgrim in Gaanderen. En dankjewel voor jullie goede zorgen. De groetjes komen van Bianca Egging.

Karel Gorten, voor Ime Jong. Wat een stem heeft die man, hè? Absoluut. Het is al leuk om eens een keer weer te horen hier op de zondagochtend. Zo, het is 9:50 geworden. Primolandia, regio 8 hier. Je kunt even een belletje plegen voor een verzoekje, een groetje, een felicitatie. Het maakt allemaal niet uit. We draaien hier de komende 3 uur Nederlandstalige en Duitsstalige muziek. En natuurlijk ook leuke instrumentale muziek. Dat mag er ook bij tussendoor, geen enkel probleem. 0314-65-2345, dus 0314-65-2345. Dat is ons telefoonnummer. Je krijgt Wilma aan de telefoon en dan kun je bijna alles bij kwijt. Geen enkel probleem. Een mailtje mag ook, twan@regio8.nl. Dus twan@regio8.nl. Of een appje, lekker handig met je 06-je. 0647-470022. En dan gaat Robert hier alles uit het systeem halen. En draaien we weer verder op in het programma. Leuke plaat. Ja, houd in de gaten. We proberen zoveel mogelijk de platen die aangevraagd worden te draaien. Dat lukt niet altijd. Dan schuiven we wat in elkaar. Heb er ook een beetje begrip voor. Maar ik denk dat dat ook geen probleem is, hè? Nee, inderdaad. Zo, Twan, goedemorgen. En alle luisteraars van Regio 8. Ik zou graag een plaatje aan willen vragen aan onze begeleiding, Jolanda Minkhorst. Zou het kunnen met een plaat van Mike Vincent met friet met mayonaise, aangeboden door één lieve dame van de Dr. Bromstraat in Weel. Vriendelijke groetjes, Dirkje van de Meiden. Ja, nou, lieve Dirkje, ik heb friet met mayonaise voor jou, maar dan gezongen door Johnny Hoes. En ik hoop dat dat ook goed is. Want we konden die Mike Vincent niet zo gauw vinden, maar we gaan wel eens even kijken dat we die ook in het archief krijgen. Dan gaat dat helemaal goed komen. Johnny Hoes dus, met friet met mayonaise. Bam.

0: Johnny Hoes en de friet met mayonaise. Nog net vroeg zat, denk ik, maar zo tegen de middag. Dan, Robert, dan komt het wel goed, hè, inderdaad. Ja, we zijn hier een beetje begonnen, zie ik, stel bij de radio, jongens. Dat wordt er nog eenmaal een beetje bij, hè, inderdaad. Goed, hey, we gaan Nachten Lang draaien van Donnie en Ijvens Berendsen. Ja, Twan, goedemorgen. Graag een plaatje voor Dex, Nisa, Viloy, Ilvi en Eileen, en ik hoop dat ik de namen allemaal goed uitspreek, die samen met ons een supergezellig familieweekend hebben bij ome Hans. En ze zijn allemaal fan van Ijvens Berendsen en dan graag het nummer Nachtenlang. Bij voorbaat dank. Nou, bij deze dus, jongens, gaan wij hem speciaal voor jullie draaien.
1: Regio 8. Het ritme in de ochtend.
2: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

Nachtenlang. Ja, inderdaad. Van Donnie en Iris Berendsen. Inderdaad, zo was het. Goed, we gaan snel verder met de volgende groetjes en felicitaties. Ze blijven lekker binnenkomen en dat is wel leuk. En kunnen we ook een gezellig programma maken. Zo is het toch wel op de zondagochtend met dit warme weer. Waar we toch zo'n klein beetje bij, bij de ventilator en de airco moeten vertoeven. Buiten is het begint het alweer aardig warm te worden. Zometeen hebben we de wijze weerboer van het oosten, Gerrit Vosses. Om 10:30 komt hij voorbij in dit programma. En dan gaan we eens even horen wat de komende weken gaat worden. Ik heb begrepen dat de temperaturen hopelijk iets gaan zakken. En laten we hopen dat we ook vanavond nog eens een beetje regen erbij kunnen krijgen. We hebben vannacht wel wat gehad. Tenminste, bij ons hebben we maar 2 mm in het glas. 2 mm. Het was minimaal met veel wind. Ja, daar zitten we niet op te wachten. Dus we horen het straks van Gerrit Vosses. Jazeker. Goedemorgen Twan en team. Graag een bericht voor onze ouders Tony en Lidie Schmink. Gisteren hebben we een onvergetelijk en gezellig tuinfeest gehad. Kijk eens aan, dat zijn goede berichten. Het is dubbel feest, want Lidie wordt 65 en ze zijn samen ook nog eens een keer 40 jaar getrouwd. Dat hebben we mooi gevierd, kijk eens aan. En als het kan, banger hart van Rob de Nijs en de groetjes die komen van de kinderen uit Zeerenbarg. Oh no, dat ben deze dus, hè. De kasteelstaat Zeerenbarg, ja, zeker.

0: Rotterdijs en banger hart, jongens. En wij gaan met de laatste aan de gang. Eens even kijken. Twan, goedemorgen. Graag wil ik een plaatje aanvragen voor alle luisteraars van Regio Aast. Graag een plaatje van Armaan met de massa bezit. Groetjes en een fijne zondag van Monique Engelbas en Rudy Gengeling. Nou, die hebben we speciaal voor jullie klaarstaan. We gaan naar de koffie en de koeken, jongens. En dat betekent dat je nog gewoon kunt blijven bellen, mailen en appen. En we zijn zometeen alweer twee uurtjes terug met Prima Hollandia. Houd even in de gaten. Je kunt blijven bellen voor de prachtige paspartoutkaarten van het festival Hoetsjekoe in Varsseveld. Het gaat 3, 4 en 5 juli gebeuren. En als je denkt, ja, daar wil ik toch wel heel graag naartoe. Nou, geen enkel probleem. Eventjes een belletje plegen en je naam en telefoonnummer achterlaten. 11 uur. Om 11 uur exact halen wij de winnaars uit de Hoge Hoed. Je moet wel even in de gelegenheid zijn om de kaarten op te halen. Dus hou daar even in de gaten. Armaan, jongens.
1: Dat was een tijd.

je weet dat je toch menselijke gevoelens hebt voor iedereen. Wat lul je?

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
3: Sorry, maar het is WK!
4: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
5: Van 3 tot en met 10 juli verandert de kade aan de Oude IJssel in Doetinchem in een bruisend festivalterrein. 8 dagen lang draait alles om samen beleven.
6: De Doetinchemse Kadefeesten.
5: Breng het beste van de regio samen. Lokale horeca, sportverenigingen, artiesten en organisaties bundelen hun krachten om een uniek evenement neer te zetten. Ontmoeting, kwaliteit en sfeer staan centraal. Kom voor sport, muziek, goed eten en om te genieten aan het water.
6: De Doetinchemse Kadefeesten.
5: Is er voor iedereen en precies zoals de zomer bedoeld is.
6: Check doetinchemsekadefeesten.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
11: Het treinverkeer is in het hele land verstoord op gang gekomen omdat er veel bomen en takken op het spoor liggen. Door een inslag van de bliksem bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. Hierdoor rijden er nog geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en op de lijn Gouda-Den Haag. De monteurs konden vannacht pas laat aan de slag vanwege het slechte weer, meldt spoorbeheerder ProRail. In Venezuela is opnieuw een kind levend teruggevonden onder de puinhopen van de aardbevingen. Het is een 11-jarige jongen in de stad Carabaleda. Eerder werd ook al een baby gered. Er worden nog 50.000 mensen vermist. Het aantal slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is inmiddels opgelopen naar 1430. Meer dan 3200 mensen raakten gewond en er zijn 3100 mensen dakloos geworden. Meer dan 1600 reddingswerkers uit het buitenland zijn aan het werk, waaronder een team uit Nederland. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. Maandag is dat naar verwachting alleen nog in het zuidoosten. Code oranje werd door het KNMI vanochtend beëindigd. Verspreid over het hele land is er schade gemeld vanwege het noodweer, vooral woningbranden en wateroverlast. Er raakte 1 persoon gewond, dat was in het Noord-Hollandse Landsmeer. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. De jury was onder de indruk van haar uitstraling en maatschappelijke betrokkenheid. Melissa wil zich inzetten voor de mentale weerbaarheid van jongeren en gaat in november naar de Miss Universe-verkiezing in Puerto Rico. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
13: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark?
14: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, edelhert en zo'n wolf gezien.
13: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholter Schweiz, net over de grens bij Dinxperlo.
15: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant? Kijk voor alle info op anholter-schweiz.de.
16: Hoochie 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finest en de aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag Danny D.

0: magico.nl.
1: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
2: Kom op vrijdagavond 10 juli naar een zomeravond optreden van de band Berokoli. Lekker genieten van een breed repertoire uit onder meer de top 2000.
1: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Zondag 28 juni, het EK Living Statues. Living Statues. Levende standbeelden. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar, 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Prima Hollandia.
7: Ja, de koeken en de koffie hebben we weer op. Jazeker. Dat betekent dat we weer een uurtje er tegenaan gaan. Regio 8. 6 over 10, welkom. Tweede uurtje Prima Hollandia. Zometeen gaan wij telefonisch contact zoeken met Benjamin Gouwenleeuw. Hij heeft een nieuwe single gemaakt. Vergeet nooit waar je wieg heeft gestaan. Ja, dat is nog een kern van waarheid. We gaan hem zo meteen eens even bellen. Kijken of hij al wakker is. Maar eerst gaan we Duitsstalige muziek draaien van Andrea Berg. Gisteravond was ze nog te bewonderen op Duitsland 1 op de ARDB Florian Zilbereisen. Ze zaten in Oostenrijk in Kitzbühel met een prachtig concert in de... In een soort arena was het, open air arena met een keur van artiesten. Hele gezellige boel daar. En Andrea die kwam met een rode motor eventjes het podium opbateren. Het mocht ook niet gekker worden, maar het was wel even leuk, ja. We gaan een speciaal draaien voor Amanda, Richard ten Haven, Anouk, Gert-Jan van Ginkel, Nienke ter Kaart, Marion Gillissen en Adrie, die 30 jaar getrouwd zijn, dus Marion Gilles en Adrie, 30 jaar getrouwd. Jullie krijgen allemaal de felicitaties en de hartelijke groeten van Frans van de Overstap. Voor jullie, Andrea Berg.

0: Andrea Bergen, dat kan geen toeval zijn. Wat ik al aangaf, gisteravond was ze nog op de Duitse TV te bewonderen met een prachtig optreden. Zo, we kijken op de klok, 11 minuten over 10 geworden. En we zeggen goedemorgen Benjamin Gouweleeuw.
1: Hele goedemorgen.
0: Hoe is het, jongen?
1: Goed, dank u wel met u.
0: Ja, gelukkig. Ja, zeg maar gewoon je, jij, jou. Dat is net zo makkelijk. Hé, hey, ja, Benjamin, ontzettend warm weer. Hoe is het bij jullie? Is het allemaal een beetje vol te houden?
1: Ja, nou goed, het is, wij hebben een nieuwbouwwoning, dus hebben we zo'n koeltepomp, zeg maar, zo'n warmtekoeltepomp.
0: Oh ja, ja, ja, dat werkt goed.
1: Maar goed, ja, fantastisch. Nou goed, zodra je buiten komt, dan krijg je wel weer een klapje, hoor.
0: Ja, ja, ja, dat, des te harder gaat het dan, inderdaad. Dat is natuurlijk wel zo. Hé, hey, Benjamin, voor de luisteraars hier in de Achterhoek, waar kom je precies vandaan?
1: Ik kom uit Rotterdam.
0: Rotterdam, ah, Rotje Knor, zeggen ze dat mooi, hè?
1: Ja, Rotje Knor, ja.
0: Inderdaad, ja. Goed vertoeven daar.
1: Ja, ik denk dat iedereen er last van heeft. Het is gewoon heel benauwd. Ja. Het is heel warm, maar goed.
0: Maar het gaat de komende week volgens mij ietsjes minder worden. En voor iedereen is dat denk ik ook wel een beetje beter, denk ik, Benjamin, hè?
1: Ja, en ja. Er zullen ook mensen ook worden over gaan klagen, hoor. Dus,
0: Ja, inderdaad, zo is het. Hey, prachtige nieuwe zin gemaakt, man. Vergeet nooit waar je wieg heeft gestaan. Een kern van waarheid natuurlijk, hè?
1: Ja, gewoon een liedje met een boodschap, inderdaad, ja.
0: Ja, vertel, hoe is dat zo ontstaan, Benjamin?
1: Nou goed, een hele goede vriend van mij, die is producer en songwriter, zeg maar.
0: Ja.
1: En ik ben altijd iemand die eigenlijk dit soort uitspraken doet. Dat ik gewoon niet moet vergeten waar ik vandaan kom. Dat ik ook hard voor heb moeten werken. En dat ik niet anders gaat worden omdat ineens succes zeg maar om de hoek komt kijken.
0: Ja.
1: Dat is... hij heeft ook gewoon gezegd, ja, ik heb een liedje voor je liggen en dat is echt voor jou. Ik heb het niet speciaal voor jou geschreven, maar ik ben hem gaan schrijven en ik dacht, weet je wat, Ben, ik ga je bellen en we gaan het gewoon proberen.
0: Ah, mooi man. Ja, dat is echt je eigen afkomst niet verloochenen, dat is gewoon een kern van waarheid, hè. Absoluut.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, het is een ding wat zeker is. Een liedje dus op jouw lijf geschreven, Benjamin, ik denk ook wel een hele goede instelling is, hè?
1: Ja, ik denk het wel. En zeker ook omdat het gewoon, omdat het iets is wat je altijd wel roept en zegt. Want dan kun je er makkelijker nog meer je gevoel en je emotie in leggen, zeg maar.
0: Ja, inderdaad. Hé, je hebt ook een hartstikke mooie clip meegemaakt.
1: Ja, klopt.
0: Ik heb hem gisteren nog eventjes bewonderd. Waar is hij precies opgenomen, Benjamin?
1: Hij is in Capelle aan de IJssel opgenomen, in Schollebos.
0: Oké. Nou, luisteraars moeten vanmiddag maar eens op YouTube googlen. Benjamin Gouweleeuw. Hij is hartstikke leuk geworden. Absoluut. Dus dat is ook wel weer mooi. Dat hoort ook echt mooi bij dit prachtige liedje. Hé, Benjamin, het liedje is nog niet zo gek lang uit, maar wel goede reacties links en rechts.
1: Ja, eigenlijk vanaf het begin dat mensen gelijk een bericht sturen van... joh, door het liedje kom ik er helemaal terug, zeg maar, waar ik vandaan kom. Ik zie de beelden van mijn klasgenoten weer, mijn buurjongens, buurmeisjes. Ja, dat is mooi. Voor mij stof.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. En daar heb je het liedje ook voor gemaakt, makkelijk zat, toch?
1: Ja, absoluut.
0: Zo is het. Goed. Nou, we gaan nog hier draaien in de Achterhoek. Benjamin, ik vond het hartstikke leuk je even gesproken te hebben. Ik wens je natuurlijk heel veel succes met je nieuwe single.
1: Dankjewel.
0: En mocht er weer wat nieuws onder de zon zijn omtrent jou, dan horen we dat hier in de Achterhoek ook weer heel graag. Dan bellen we elkaar nog wel eens eventjes gezellig op.
1: Ja, fantastisch. Leuk.
0: Hartstikke mooi. Hey, dankjewel. Fijne zondag. Doe het rustig aan. En we spreken elkaar snel weer, Benjamin.
1: Helemaal super. Jullie dankjewel voor deze promotie, hè?
0: Ja, heel graag gedaan, hè? Yes. Groetjes daar, hè? Hoi!

Ah, de nieuwe single van Benjamin Goeleeuw. Hij komt uit Rotterdam. Rotje Knorren, zoals ze dat mooi zeggen. En vergeet nooit waar je wieg heeft gestaan. Hè? Dat was de titel. Zo, ja, we hebben hier nog een paar prachtige passepartoutkaarten liggen van het festival Hoochiecoe. Je hebt het net ook al op de reclameblog gehoord. Het gaat allemaal gebeuren op 3, 4 en 5 juli aanstaande. Met een keur van artiesten daar in Varsseveld. En als je denkt van, ah, daar wil ik heel graag naartoe. Nou, je hebt een passepartout, jongens. Daar kun je dus alle dagen naartoe, dat is geen enkel probleem. Even een belletje plegen naar de studio van Regio 8, 0314 65 2345. Om 11 uur halen wij de winnaars uit de Hoge Hoed. We worden netjes teruggebeld. En je moet wel even in de gelegenheid zijn om eventjes naar Ulf te komen om de kaart op te halen hier in de studio van Regio 8. En dan gaat het helemaal goed komen. Dan ga jij naar Hoochiecoe. Nou, wat wil je nog meer, jongens? Mooi toch? Ja, zo is het. Goed, volgende groetjes hebben we weer voor ons liggen. Voor Mimi en Tom, Beterschap en Astrid en Tom. Beterschap met de kleine Loet, moet ik zeggen. Ja, en ook voor Astrid en Tom natuurlijk. En dan voor Hanny en Gerard Rauw-Roer, die de 27e juni 54 jaar getrouwd zijn. Sjaak en Hogedoorn, 52 jaar getrouwd. Familie van Gerard en Dini, speciaal voor Lidie Leijen. Dan een plaat voor Theo Jansen, die wordt Beterschap gewenst. En voor Ineke en Annemiek, die de 27e jarig zijn. Benny en Hermien en Edwin en Madelon. En die 30ste, 26 jaar zijn getrouwd. Dus Edwin en Mandela, moet ik zeggen. Mandela of zoiets, ja, inderdaad. En voor Regio 8, oh, dankjewel. Dini en Gerard, die bieden deze plaat aan. En voor jullie gaan we hem dan ook speciaal draaien. Een tranentrekker van de Bel Cantos. Echte piraatplaat, jongens. Moeder, ja, mag ik trouwen gaan? Nou...

Wat een dramatisch verhaal, hè? De Belcantos horen je en de moeder mag ik trouwen gaan, inderdaad. Zo, Twan, goedemorgen. Ik wil graag een plaatje aanvragen voor mijn zus. Ze heeft het heel erg warm in haar huisje. Even een oppeppertje dus. Graag een nummer van de Optimisten, als het kan, uit Bredebroek. Plaat wordt aangevraagd namens Trudy. Nou, rustig aan met het warme weer, jongens. Het wordt goed. Het wordt goed, het wordt beter. Je hoort het zometeen van Gerrit Vosters, hoor. De Goldene Trompeten.

0: de optimisten uit Bredenbroek. Zomerradio vandaag, jongens, bij Regio 8 Prima Hollandia. En wij gaan de C-klasse draaien van vader Abraham. Speciaal voor de heer en mevrouw van Remer en Katrien Kuil. René en Nathalie uit Winterswijk. Zorg en huiskamer van de Meulenbeek. Chantal uit Zeddam. Familie Bisseling in de regio. En ook speciaal voor Regio 8. En de groetjes komen van Ans Knies. Ans, de groetjes terug. En we gaan voor jou inderdaad vader Brammetje draaien.
1: Van Zee. Regio 8.

0: Doheem, de weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
1: Het wordt vandaag weer een hele warme dag. Het wordt heet vanmiddag. De zon die schijnt de dag door volop. De temperatuur loopt ook snel op. Voor de middag is het al een graad of 30. En vanmiddag stijgt de temperatuur dan verder door naar 35 graden... bij een overwegend zwakke zuidenwind. Vanavond is het nog een lange tijd tropisch warm. Later in de avond dan ligt de temperatuur rond de 25 graden... en uiteindelijk liggen de minima komen nacht rond een graad of 18. En de donderdag dan hebben we ook weer volop zon en warmt het ook weer snel op. Bij een matige noordoostenwind wordt het dan ook 35 graden en blijft het in de avond ook lange tijd warm. Uiteindelijk in de nacht na de vrijdag, als Nederland moet voetballen, liggen de minima rond de 21 graden. En vrijdag wordt ook nog een zonnige dag en wordt het nog heter. Kan de temperatuur oplopen naar 37 graden.
2: Dankjewel Gerrit, daar moeten we er maar weer eventjes mee doen jongens. Ik denk dat het wel goed zal gaan komen. Ja, ik had hier nog een mededeling, want er zal vanmiddag een optreden zijn bij, even kijken, bij het Onland in Doetinchem-Gaanderen. Een optreden van Kiek aan en mooi koren, een paar prachtige koren, die zullen vanmiddag om 14:00 optreden bij het Onland dus. Maar helaas, dat gaat niet door, dus die optredens gaan niet door. En er zal wel een nieuwe datum geprikt worden hoor, geen enkel probleem. Maar dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de hoge temperaturen. Dus dat allemaal dus, het optreden vanmiddag bij het Onland in Gaanderen van Kiek aan en mooi koorman, beide koren. Dat optreden gaat dus helaas vanmiddag niet door. Je kunt wel gewoon naar Donland, geen probleem, maar geen optreden dus, maar dat heeft te maken met de temperaturen natuurlijk. 30 graden en meer, jongens, wordt ook allemaal niet gekker worden, hè? Inderdaad. Goedemorgen, Twan. Mijn zus Nettie, ja, uit Scherenberg, die was gisteren jarig. Ze kon het niet vieren, want het was te heet. Ja, daar snap ik ook iets van. Daar houden we te goed. Hierbij een mooie plaat voor haar van de Boalm, Schutsengel der Nacht. Ze zal het zeker mooi vinden als het kan tussen 10 en 11. Heel hartelijk dank. En de groetjes uit Nijmegen van Leo en Ria. Nou, Leo en Ria, de hartelijke groetjes daar. Maak er een mooie zondag van. En leuk dat jullie weer afgestemd zijn op Regio 8. Prima Hollandia. Voor jullie natuurlijk ook allemaal speciaal. De Boalm met Schutsengel der Nacht.

0: mooi nummer, jongens, van de Boom. Schutsengel der Nacht. Ja, prachtig. Speciaal bezoek kwam die voorbij.
1: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vosser.
0: 26 graden buiten. Gerrit, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hij knapt er alweer flink op, hè?
2: Ja, dat doet.
0: Jeetje. Ja, de afgelopen week was het wel gigantisch afzien. En wat ik al aangaf in het programma, natuurlijk vooral voor mensen die buiten moeten werken. En daar ben je genoeg. Was het toch een beetje een tropenverhaal, hè?
2: Ja, dat was het zeker. En ik moet zeggen, gisteren waren er ook nog een buien. Die gingen een beetje bij ons omheen, moet ik zeggen, in eerste instantie. Want er waren gisteren overdag al felle buien in het westen van het land. En daar langs de kust en zo is toch een en ander ook al wat gebeurd. En later ook vooral in het binnenland. En als ik zie wat er allemaal gebeurd is met dat weer, ook de afgelopen nacht, dan hebben we hier in de Achterhoek nog wel geluk gehad, moet ik zeggen.
0: Ik had vanmorgen 2 mm in het glas. Ja, dat had iets meer gekund. Maar ik weer wel elders, een collega die zei in Mariënvelde omgeving ook, hele maïsvelden plat geweest, hè?
2: Ja, er was plaatselijk best wel veel wind erbij.
0: Ja.
2: En ook wel veel regen. Al valt hoe meer hij naar het oosten ging, en hoe minder neerslag het er is gevallen. Want rond Winterswijk is bijna niks gevallen.
0: Mm-hmm.
2: En gooi je richting Lelystad, zag ik, had 53 mm. Op de Veluwe ook 20, 30 mm.
0: Ja, ja.
2: En dan ook nog plaatselijk hierop aan, ook nog wel hier en door. Maar vooral de wind heeft toch hier en door wel wat schade veroorzaakt. En die meis die is natuurlijk zo hard gegroeid. Ik denk dat hij er gewoon tegenaan zat. De blazen had ook al als hem viel. Want de meis afgelopen tijd, dat was heel gigantisch. Maar de bovengrond die is door de zon, de felheid van de zon van de afgelopen tijd, is er aardig ingedreugd. Wiet er in de grond zit nog wel vol vocht. En maïs is ook een plant met nog wat langere wortels. En die kunt er nog wel een beetje tegen.
0: Ja.
2: Klein beetje neerslag gehad. En als je vandaag bekijkt, dan hebben we op dit moment flink wat zon. Vanmiddag ook wel wat bewolking. Ja, heel lokaal zal er een beetje kunnen vallen. Maar ik verwacht er niet zo heel veel van. En die temperaturen, die lopen nog op naar een graad of 29. En dat is in de eerste helft van de middag. Want de wind die gaat langzaam wel naar wat meer westelijke richtingen. Wordt vanmiddag ook matig. En dan komt er geleidelijk aan wel wat koelere lucht binnen. Want eind van de middag zit weer rond een graad of 25. En dan komt de verkoeling echt richting onze omgeving vanaf maandag. Want de wind gaat dan naar west, uit noordwestelijke richtingen. Ja, en dan gaan we op dag naar temperaturen van een graad of 24. En s'nachts, er waren ook nachten bij van dik boven 20 graden. Nou, komende week zitten we meer rond de 14 en dan komen we weer bij, denk
0: ik. Ja, absoluut. En,
2: ja,
0: en dan slapen we niet veel nog met dit weer, hè?
2: Nee, dat is echt, dat hoor ik van heel veel mensen.
0: Ja, ja.
2: En dat kan zo nou dan buiten een grote hoeveelheid, wordt nog niet verwacht. En van boven blijft wel droog. Ik moet zeggen, hij kijk en dan geloof je haast niet wat er afgelopen maand is gevallen. Dan is er rond Winterswijk is aan 100 mm. We zitten zo rond de 80, 90.
0: Mm-hmm.
2: Dus dus elk zat er in geval alleen een beetje op een hoop. Vooral in de eerste helft van deze maand. In de tweede helft was het super warm.
0: Ja, ja, inderdaad. Nou ja, Gerrit, we moeten er maar weer even mee doen. Verwacht geven over nog onweer en misschien wat nattigheid? Of
2: de kans erop is wel aanwezig, maar heel erg klein, moet ik zeggen.
0: Ja, ja, ja. Ja. Oké. Okay, nou, laten we hopen dat we dan toch van de week nog een beetje nattigheid af en toe kunnen krijgen. Maar je zegt, de meis moet natuurlijk ook een beetje regen hebben nou.
2: Ja.
0: En dat zullen de boeren ook wel heel prettig vinden. Want ja, de dieselolieprijzen liegen er ook niet om, hè, met zo'n rood kanon op pad gewoon, hè?
2: Nee, dat is hem. Ik was gisteren in de polder, dus waren ze toch aardig aan het sproeien en zo.
0: Ja,
2: op de landbouwgewassen, appels en zo.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik moet zeggen, ik spreek ook boeren en die zeggen, we hebben nog al 3 keer gres gemaaid. We hebben al heel veel in de kuil. Er moet allicht nog wel een sneet bij komen. En vroeg of laat, en dan hebben we genoeg gres in de kuil. En dan laten we de sproeien mooi binnenstaan.
0: Zo is dat. En dan ons liveren het wat ik doen heb.
2: Ja.
0: Zo is het inderdaad. Gert, ik wil ook bedanken. Ik ben zo een hele fijne zondag. Doe het rustig aan. En blij dat we volgende week iets kalmer aandoen kunnen met de temperatuur. En vooral voor die mensen die buiten moeten werken natuurlijk, hè?
2: Ja, dat is zeker. Maar het komt goed.
0: Ja, hartstikke mooi. Hey Gerrit, Lotto, goed gewoon. Tot de volgende week.
2: Ja, goed gewoon.
0: Jo. Daar was hij, Gerrit Vossers. En we gaan snel verder met de volgende roetjes. En felicitaties, jongens. En eens even kijken. Die hebben we hier klaar liggen. Ja, het Peert van Teert, inderdaad. Voor André Bloeming, die is 3 juli jarig. En de groetjes en de felicitaties komen van Gerry en Nel.

Mocht dat even aanbrengen in het peert van tijd, jongens. Hey, jullie kunnen een kwartiertje even een belletje plegen naar de studio van Regio Agen als je vrijkaarten wil hebben van Hoochiku. Het prachtige festival wat georganiseerd wordt op 3, 4 en 5 juli aanstaande in Varsseveld. Dat allemaal aan de Leemsterweg nummer 24. Het zijn paspartoutkaarten, dus je kunt elke dag daar naartoe. En wat wilde je dan nog meer? Eventjes een belletje plegen. En om 11 uur gaan wij de winnaars uit de hoge hoed halen en netjes terugbellen. Je moet wel even in de gelegenheid zijn om eventjes naar Ulfstra hier naar de studio. En haal eventjes de kaarten op. En dan kun jij naar Hoochiku. Nou, een heel mooi festival in Varsseveld. Wij gaan daar ook live verslag van doen. Met Regio Agen gaan wij daar ook met de microfoon naartoe. Even kijken, de volgende is Aruba, Bonaire en van het Sneeuwbal Trio, jawel. En die gaan we speciaal draaien voor Frans. En jij krijgt de groeten van Richard ten Haven.

Aruba, Bonaire en Curaçao, jongens. En dat waren het sneeuwbaltrio was dat. Zo, we gaan de legende van Babylon draaien. En dat zijn natuurlijk de Amigos. Dat gaan helemaal niet missen voor Hans Rijntjes. Die was 24 juni jarig. En namens schoonzus Joke nog de hartelijke felicitaties. MUZIEK

Amigos en die legenden van Babylon. Jongens, we gaan met de laatste groet aan de gang. En dan gaan we nog een uurtje. Zometeen tussen 11 en 12 zijn we nog een uurtje bij jullie, hoor. Geen enkel probleem. Ik heb een mailtje binnengekregen van Bob Stroek uit Sassenheim. Ja, een heel verhaal. Want ja, hij gaat naar de musical van Frans Halsema. En wel op vrijdag 16 oktober gaat hij samen met zijn broer naar Frans Halsema, de musical. En die draait dan in Papendrecht, heb ik begrepen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi, Bob. En zet het op de kalender dat je het niet vergeet natuurlijk. Maar dat zal best niet, want het is natuurlijk wel een van de hoogtepunten weer. Hij wilde graag een nummer horen van Frans Halsema. Wat onbekend nummer Sandra. En dat draagt hij op aan alle dames en meisjes die Sandra heten. Nou, bij deze de groetjes komen dus van Bob Stroek uit Sassenheim. Bob, de groetjes terug. Maak er een hele fijne zondag van. Rustig aan met dat warme weer. En wij hebben hem klaarstaan voor jou, Sandra van Frans Halsema. En dat betekent dat wij naar de koffie en de koeken gaan. En we zijn zometeen nog een uurtje terug, hoor. Geen enkel probleem. Tot zometeen.

aarzelt, wat zullen we? En ze zegt vleiend, hart is weer papa en Siniak toe. Godzijdank lacht ze, praat ze, vertelt ze.

0: wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Van 3 tot en met 10 juli verandert de kade aan de Oude IJssel in Doetinchem in een bruisend festivalterrein. 8 dagen lang draait alles om samen beleven.
3: De Doetinchemse Kadefeesten.
2: Breng het beste van de regio samen. Lokale horeca, sportverenigingen, artiesten en organisaties bundelen hun krachten om een uniek evenement neer te zetten. Ontmoeting, kwaliteit en sfeer staan centraal. Kom voor sport, muziek, goed eten en om te genieten aan het water.
3: De Doetinchemse Kadefeesten.
2: Is er voor iedereen. En precies zoals de zomer bedoeld is.
3: Check doetinchemsekadefeesten.nl.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenor vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop... Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Kinderen jonger dan 2 jaar die naar schermen op tv, tablets of mobieltjes kijken, bouwen een minder goede band op met hun ouders, kunnen oogproblemen krijgen en achterstanden in hun taalontwikkeling. Verder kan schermtijd op jonge leeftijd leiden tot slaapproblemen en overprikkeling. Dat blijkt uit Engels onderzoek. De VN Gezondheidsorganisatie adviseert om kinderen jonger dan 2 jaar geen schermtijd te geven. Iets waar de meeste ouders zich niet aan houden. Zo bericht nieuwsite nu.nl. De nieuwe president van de Amerikaanse Centrale Bank, Kevin Warsh, neemt deze week deel aan de jaarlijkse vergadering van de Europese Centrale Bank, ECB, in Sintra in Portugal. Hij gaat daar in discussie met ECB-president Lagarde over de stijgende inflatie ten gevolge van de spanningen in het Midden-Oosten. Het is de eerste keer dat Warsh in het openbaar optreedt nadat hij in mei het voorzitterschap van de bank overnam van zijn voorganger Powell. Het treinverkeer is in het hele land verstoord op gang gekomen omdat er veel bomen en takken op het spoor liggen. Door een inslag van de bliksem bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. Hierdoor rijden er nog geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en op de lijn Gouda-Den Haag. De monteurs konden vannacht pas laat aan de slag vanwege het slechte weer, meldt spoorbeheerder ProRail. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. De jury was onder de indruk van haar uitstraling en maatschappelijke betrokkenheid. Melissa wil zich inzetten voor de mentale weerbaarheid van jongeren en gaat in november naar de Miss Universe-verkiezing in Puerto Rico. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
5: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel-Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl. Let's
13: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Uchiku, 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finest en de aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag...

0: Sofacico.nl.
1: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.

En dat betekent dat we er weer een uurtje tegenaan kunnen met groetjes en felicitaties nog, jongens. Dit is nog een uur lang Prima Hollandia op jouw radio. We gaan zometeen proberen Sam van Veldhoven te bellen. Die heeft een nieuwe single gemaakt, maar eerst gaan we de trotse etten nadraaien van het Ettersmarktkoor voor Ricky Elbers. Ze wordt vandaag 80 jaar namens Lisbeth en Eduard de hartelijke felicitaties. En Henk Eeldering, hij is 2 juli jarig. Alvast van harte proficiat namens de vrienden uit Etten.

0: En op aarde aan het plaatsje Etten. En natuurlijk vertolkt ons door het Ettens mannenkoor met de trotse Ettenaar. 9:59 geworden en we zeggen Sam, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het daar?
1: Goed, goed. Warm, ja, hè?
0: Gaat een beetje met die hoge temperaturen daar?
1: Jawel, ze zijn langzaam een beetje aan het zakken. Hè?
0: Ja, dus, ja, het gaat de goede kant op volgende week, Sam. Dan wordt het een beetje 4, 25 graden, heb ik begrepen. Net van de weerboer die hier op de radio was en die vertelde dat. Dus dat zijn wel weer iets fijnere temperaturen, hè?
1: Zeker, ja. Dat is een stuk fijner.
0: Ja, zo is het. Hé, nieuwe single gemaakt, Sam. Kom maar op. Een lekkere zomerse single is het geworden, hè?
1: Ja, zeker, zeker. Dat klopt, ja.
0: Hoe is die eigenlijk ontstaan, Sam?
1: Nou, ik heb bij Manfred aangegeven om een keer echt met een zomers feestplaat te komen. Omdat we nooit echt rond de zomer met een single gekomen zijn. Nou, wel rond de zomer, maar niet echt met een zomers single.
0: Ja, ja.
1: Dus ik heb het aangegeven bij Manfred en met Carlo. Carlo Rijzek heeft de tekst geschreven, samen met Manfred.
0: Ja.
1: En Manfred heeft het nummer gewoon weer geproduceerd.
0: Ja, lekkere frisse sound met een vertrouwelijke accordeon natuurlijk weer in, Sam, hè?
1: Nee, die zit er niet in dit keer, hè?
0: Oh, dit keer niet? Oké. Okay. Nee, sorry. Dat is, ik zie het. Zonder de vertrouwelijke accordeon dit keer. Ja, inderdaad.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: We hebben een keer gekozen voor iets anders. Ja. Dit keer kwam de accordeon niet... die komt er niet...
0: Niet in voor. Dus, ja, inderdaad. Maar wie weet, bij een volgende nummer is het wel weer zo. Maar ik moet eerlijk zeggen, zonder die accordeon klinkt het gewoon heerlijk frissend en zomers, hè?
1: Ja,
0: zeker. Sam, een leuke videoclip bijgemaakt. Ik zag, je was dan volop aan het schilderen. Ben jij schilder van beroep, als ik vragen mag?
1: Ja, klopt, zeker.
0: Kijk. Ja, ik zag het heel professioneel gaan met die kwast. Ik denk, hij moet hoogst schilder zijn.
1: Ja, klopt, zeker, ja.
0: Ja, inderdaad. En wil het allemaal een beetje lukken met dat warme weer nu, Sam? Of gaan jullie wat eerder beginnen en stoppen jullie wat eerder?
1: Nee, het is allemaal natuurlijk even een beetje aanpassen natuurlijk aan het weer. Gewoon je eigen wat makkelijker maken natuurlijk. Ja. Niet in de zon gaan staan.
0: Ja.
1: Dus daarom is het voor ons ook een stuk fijner dat het vanaf morgen gewoon weer...
0: Ja, zeker.
1: Een stukje kou, zeggen.
0: Absoluut, dat zijn alle beroepen die buiten zijn. Ik zelf werk ook buiten en het is altijd prettig dat het inderdaad weer wat beter wordt met de temperaturen. En speciaal voor jullie als schilders natuurlijk ook. Dat is een ding wat zeker is. Hey, ja, Sam, het nummer is nog niet zo gek lang uit, maar goede referenties al links en rechts?
1: Zeker. Hij wordt ook wel goed opgepakt. Streams gaan goed, dus... Ja. We hebben niks klaar.
0: Ah, kijk. Hartstikke mooi. Nou, dan gaan wij hem hier draaien in de Achterhoek, Sam. Ik wens je natuurlijk heel veel succes met je nieuwe single.
1: Ja, zeker. Dankjewel.
0: En heb je weer wat nieuws, dan horen we dat hier in de Achterhoek natuurlijk ook weer heel graag, hè?
1: Komt zeker goed.
0: Hartstikke mooi, man. Dan bellen we elkaar nog wel even een keer op de zondagochtend op. Dat gaat helemaal goed komen.
1: Zeker. Gaan mooi. We doen.
0: Hey, ik wens je een hele fijne zondag. Goede werkweek volgende week. En we spreken elkaar snel weer, Sam.
1: Is goed.
0: Hey, groetjes daar. Hoi.
1: Dankjewel.

0: Groet je nieuwe Sam van Veldhoven. Hey, kom maar op. En, hij is schilder van beroep. Als je vanmiddag op YouTube even kijkt naar Sam van Veldhoven. Hey, kom maar op. Dan kun je zien dat hij op het steiger staat te schilderen. En ik kan me voorstellen dat hij afgelopen week wel eventjes wat pareltjes heeft gezweet. Hoor jongens, met dit warme weer. Absoluut. Hey, ik heb nog een berichtje. Want Broccoli, een coverband met een hoog top 2000 gehalte. Herkenbare hits en vergeten juweeltjes. Plezier staat voorop. De zesmansformatie uit de Achterhoek komt vrijdag 10 juli... om 8 uur 's avonds in het Natuurtheater in Zeddam. Plat spelen staat erbij. Bereid je voor op een avond vol herkenning, verrassing en vooral veel plezier. Broccoli maakt er samen met het publiek een onvergetelijke feestavond van. En dat allemaal dus in het Natuurtheater in Zeddam... op 10 juli aanstaande... s'avonds om 8 uur. En voor meer informatie kijk even op de website van het Natuurtheater. Dat is www.natuurtheaterzeddam.nl. Dus www.natuurtheaterzeddam.nl. En daar kun je alle informatie nog even op vinden. Dus schrijf het op de kalender, jongens. 10 juli, 8 uur, Natuurtheater. Daar komt Broccoli. En die zet daar het Natuurtheater op de kop. Jazeker, dat gaat best goed komen. Hansie Hittenzeeën met Viva Tirol voor Gerard en Joke van Hal. Vandaag 52 jaar getrouwd. En de groetjes komen van broer, schoonzus, Rob en Gerry van Hal.
1: Van Zee, regio 8.

Dungeon Entertainment met de Viva Tirol, jongens. Zo, ja, we gaan een plaat draaien voor tante Annie Welling uit Azewijn. Ze was gisteren jarig, van harte proficiat namens de familie Welling uit Azewijn. Maar ook namens het hele Primolandia-team, tante Anne van harte. Je bent en blijft nog steeds mijn peetante, hè. Dankjewel voor het lekkere feestje gisteren. En de volgende speciaal voor jullie het legendarische nummer van Roland W. Wat we zo vaak gezongen hebben.

met Moon. Ja, blijft toch een leuke plaat, hè? Absoluut, zeker. Hey, we gaan een plaat draaien voor René Toebes. Fijne zondagochtend gewenst. Zorg dat je het koel houdt. Ramen en deuren dichthouden staat erbij. Maandag gaan we weer lekker samen lopen. Groetjes komen van Marieke Wolters. Ja, Marieke wilde toch nog weer graag die Beumische troom worden. Dat gaan we toch even doen, hè? Zekers.

De vroege nieuwe single van Maiko, Noorderzon, dat was de titel. Binnenkort komt hij even naar de studio een bakkie doen. En dan gaan we even babbelen over zijn nieuwe single. Jazeker. Twan, goedemorgen en medewerkers. Kunnen jullie een plaatje draaien voor Henk Nijhoving uit Kilder? Henk is afgelopen dinsdag 67 jaar geworden en met pensioen gegaan. Kijk eens aan, jongens. En als het kan, iets van Helene Fischer of een andere gezellige platengroetjes. En de felicitaties die komen van de familie Egging. Nou, we hebben een... Goed, je nieuwe single van Maiko, Noorderzon. Dat was de titel. Binnenkort komt hij even naar de studio een bakkie doen. En dan gaan we even babbelen over zijn nieuwe single. Jazeker. Twan, goedemorgen en medewerkers. Kunnen jullie een plaatje draaien voor Henk Nijhoving uit Kilder? Henk is afgelopen dinsdag 67 jaar geworden en met pensioen gegaan. Kijk eens aan, jongens. En als het kan, iets van Helene Fischer of een andere gezellige platengroetjes.

Morgen früh kus ich die graag, Helene Fischer op de radio. Ja, mooi toch, zo is het. Ja, we gaan Suzanne en Freek nog eventjes voorbij laten komen met 100 keer speciaal voor Henriette te brinken. Ze is dinsdag 25 jaar bij de kinderopvang. En de groetjes die komen van haar man Jan. Nou, voor jullie, ja, niemand minder dan Suzanne en Freek. Ik heb al...

Johan en Freek, 100 keer, dat was de titel. 11:08 geworden. We gaan nog een leuke plaat draaien van de Wilddekker Hetsboeber. Die twee gezellige, dikke mannen met waar wir Freunden sind. En die gaan we speciaal draaien voor de volgende groetjes die we allemaal binnen hebben gekregen. Hey Twan, goedemorgen. Vragen we op een plaatje aanvragen voor onze plukkige muzikanten uit Dinxperlo. Ricky Keuper uit Mechelen en voor Jan te Brinken uit Varsseveld. Ze zijn donderdagjarig namens alle plukker muzikanten uit Dinxperlo. En als het kan, de Wilddekker Hetsboeber. Dan een plaatje voor onze zonnebloemvrijwilliger Doreen Kortbeek uit Terborg. Ze is vrijdagjarig, aangeboord namens alle vrijwilligers van de zonnebloemafdeling Zilvolde. En dan een plaatje voor Marcel Banning uit Babberich. Hij was jarig, staat erbij gisteren, ja. Aangeboord namens Harry Does en Rian. En Twan, graag een plaatje voor Sietske Snelting uit Mechelen. Ze is vrijdagjarig, aangeboord namens opa Harry en Rian. Twan, bedankt namens ons en groetjes komen van Rian dus. De Wilddekker Hetsboeber op de radio en waar wir Freunden sind. Ja, we zijn de enige grote familie op de zondagochtend, toch? Zo is dat.

Nieuwe single van Hugo Peter zijn in de taverne. Ik denk, die gaan we toch eens even draaien. Is wel een leuke single geworden, hoor. Absoluut. Hey, we gaan Simino Rossi nog eventjes voorbij laten komen met Roots in die Hozen voor Annie Welling. Ze was gisteren jarig namens Mariet en Henk Wissing. De hartelijke felicitaties eventjes inhaken en meedelen.

daar weten we allemaal wel een klein beetje vanaf, hè? Inderdaad, een nieuwe single van René Vroeger en Welen. En Hoe de Liefde Gaat blijft een mooi nummer, absoluut. Ik hoop wel een beetje van dat country gebeuren. Zo, het is 7 voor 12, jongens. Dat was de ene laatste die we gaan draaien. Zometeen gaan we de laatste draaien. Dat wordt de nieuwe single van Rutger van Banneveld. Zwoele zomernachten. Hartstikke mooi zomersnummer geworden. Ik wil allereerst iedereen bedanken voor het luisteren. En voor het mailen, voor het appen, voor het bellen. Dankjewel Wilma. Zij was de telefoniste vanmorgen. En Robert, hij had de productie vandaag in handen. Voor volgende week een plaat aanvragen kan nu al, maar dan alleen per mail. Dus niet via de telefoon of via de app, dat gaat niet lukken. Maar wel per mail kan dat. Twan@regio8.nl. Dus twan@regio8.nl, dan kun je de hele week door verzoekplaten aanvragen. Doe dat alvast als je speciale platen hebt, want dan kunnen wij ze er netjes bij zoeken. En dan kunnen wij ze ook draaien, want dat is natuurlijk de bedoeling van dit programma. Hè? Dat mogen duidelijk zijn. Goed. Zometeen, heel veel plezier met Gerard. Zijn chauffeurscafé is bijna open. De bel hangt alweer. Ik weet niet, er gaat van alles weer gebeuren. Dus heel veel plezier daarmee. Wij zijn de volgende week meer direct naar Sebus Muziekbox. Fijne zondag. Kalm aan met het heete weer. En gelukkig volgende week wat lagere temperaturen, toch?

0: Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
2: ANWB en gaan. Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd WKAMP. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd WKAMP.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
6: Oranje. Nu mega mooi Oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie Oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Zondag 28 juni, het EK Living Statues. Living Statues. Levende standbeelden. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 Nieuws.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Voor de derde dag op rij is in de Bilt een officiële tropennacht gemeten. Afgelopen nacht daalde de temperatuur niet onder de 20 graden en kwam uiteindelijk uit op een minimum van 20,3 graden. Weer Online laat weten dat niet eerder 3 aaneengesloten tropennachten werden gemeten. Het record voor warmste nacht is nog niet gebroken en staat nog altijd op naam van 27 juli 2018. In het Gelderse Delen was het die nacht 24,4 graden. Bij Gouda kunnen geen wissels en seinen worden bediend. Dit heeft met een blikseminslag te maken. Er is daarom geen treinverkeer tussen Gouda en Rotterdam en tussen Gouda en Den Haag mogelijk. Naast deze storing waren er elders door het noodweer van gisteravond laat en vannacht ook kleinere en grotere storingen. De landelijke treindienst startte daarom verstoord op. Gevolg is dat op verschillende plekken in het land minder treinen rijden. Geadviseerd wordt om voor vertrek de reisplanner te checken. Een gigantisch containerschip van een Franse rederij is vanmorgen door de straat van Hormuz gevaren. De rederij CMA CGM noemt dat een belangrijke mijlpaal. Het onder de Franse vlag varende schip heeft een lengte van 366 meter en was afkomstig uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het schip voer door de zeestraat op het moment dat het geweld in de regio weer is opgeleid. Iran viel eerder schepen in de straat van Hormuz aan, waarop de VS opnieuw Iran aanviel. Kinderen jonger dan 2 jaar die naar schermen op tv, tablets of mobieltjes kijken, bouwen een minder goede band met hun ouders op. Kunnen oogproblemen krijgen en achterstanden in hun taalontwikkeling. Verder kan schermtijd op jonge leeftijd leiden tot slaapproblemen en overprikkeling. Dat blijkt uit een Engels onderzoek. De VN-gezondheidsorganisatie adviseert om kinderen jonger dan 2 jaar geen schermtijd te geven. Iets waar de meeste ouders zich niet aan houden. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste.
7: En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes, 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met al ons nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Het Chauffeurscafé op Regio 8.
7: Elke zondag van 12 tot 2. Uw presentator Gerard.

Daar beginnen we de eerste uur mee. Heerlijke plaat, dit alweer van de. Ja, meestal wordt hij afgekort. ELO, oftewel Electric Light Orchestra. All over the world. En ook deze zondag, uiteraard weer. We zijn er weer tot aan de klok van 2 uur, het Chauffeurscafé. En ja hoor, we hebben natuurlijk weer heel veel dingetjes op de planning staan. Ja, maar wat gaan we doen vandaag? Nou, ik ga het een beetje heel snel doorlezen, want we gaan sowieso dit uur proberen we contact te krijgen. Het is niet altijd allemaal leuk, want ja, laten we eerlijk zijn, het is vandaag geregend, geonweerd, het zou afkoelen. Sorry, maar het is nog steeds 29 graden, 30 graden. Veel afkoelen wordt het niet. Afijn, we zitten lekker in de coole studio, maar we gaan doen... proberen in ieder geval onze artiesten pakken te krijgen. Dat is Menzo Kortland. En die heeft er iets van sukkel in Amsterdam gemaakt. Ik weet niet hoe die daar weer op gekomen is. En tweede uur hebben we Bob Offenberg. Althans, ik blijf ze nog steeds herhalen. We proberen ze te bellen. Dus het kan zijn dat ze niet bereikbaar zijn. Dat ze onderweg zijn of aan het optreden zijn. Dat kunnen natuurlijk ook nog. Nou, en voor degenen die het helemaal nog niet genoeg hebben. We hebben ook nog de Hoochie Koe. Ja. Ik heb 2 paspoorts, die mag ik weggeven. En heb je daar trek in of wil je daar naartoe? Hoochieko, je weet het, het wordt steeds populairder, het evenement. Het is op de Leemscherseweg 24 in Varsjeveld. Wat je wil doen is gewoon, Hoochie. WhatsAppen naar 06-4747-0022. Dus Hoochie. Nou, we maken nog... Nou, hoe zie je dan verder? We doen het heel anders. Even stop. Hop, hop, stop. We doen gewoon koe. Ja. Dat vind ik wel leuk. Gewoon het woord koe. Wat schuppen naar 06-4747-0022. Nou ja, makkelijker kan het niet. En maak je gewoon kans op 2 kaarten. Oftewel 1 kaart. Nee, het is 1 kaart. Ik mag er 2 weggeven, dus ja... Nou, wie weet. We komen er wel uit. Het is geen enkel probleem. We gaan het gewoon doen. Hoochie koe. Wil je daar naartoe? Gewoon even wat je hebt. Koe naar 06-4747-0022. En dat geldt natuurlijk ook voor, ja... We hebben nog steeds die petten, hè, van ons chauffeurscafé. Die geven we nog steeds weg. En de stickers hebben we ook nog. Dus ja, gewoon appen. En als je met dit weer niet loopt met de pet van het chauffeurscafé... Ja, dan doe je toch iets niet goed, denk ik. Nee. Want die hebben nu gewoon kaart nodig. Zeker met die zon. Ja.

Dat is niet vergeten. Wil je nou goed je koe? Gewoon het woord koe. Even whatsappen naar 0647 470022. En wie weet maak je gewoon kans op zo'n paspoort toe.

is in één keer stil. En weet je waarom? Omdat het gewoon heerlijk warm is buiten. Ik ben even aan het kijken, joh. Och, ja, tuurlijk, die bel gaat weer, want dan zitten ze weer op te drukken. Goed, in ieder geval, ja. Ik zei het al, ik hoor het nog steeds voor me. Van de week zei ze, de temperaturen worden allemaal minder. Ja, de grootste hitte is weg. Ik weet niet, met alle respect, maar het is nog steeds 30 graden buiten. Ja, zoiets, we zien de regen wel. Krijg je het weer een beetje Spaans benauwd van. Ja, dat klinkt even net anders, maar ja, het gaat wel op hetzelfde neer. Goed, over ja, toch wel zomer gesproken. Ja, we zoeken toch een beetje zomerse platen. En ik ben een beetje aan het shuffelen en aan het, ja, van alles en nog wat. Ik doe van alles. Soms vraag ik bij mezelf wel eens af, waar ben ik mee bezig? Maar goed, dat vragen de meesten zich wel af. Maar ik ben er nog steeds. En ik heb nog steeds die passendoelkaarten. Ja, van Hoetje Koe. Wil je daar naartoe? Gewoon even whatsappen. Koe, het woord Koe. K-O-E. Naar 06-4747-0022. En wie weet krijg jij ze. Ik ga je niet bellen. Ik krijg gewoon het bericht dat je gewonnen hebt. En dat je ze op kunt halen in de studio. Ze liggen daar gewoon hier voor je klaar. Dus ja, wees niet bang dat je gebeld wordt. Sommigen hebben daar echt wel een hekel aan. Hou ik wel rekening mee. Maar ook die mensen hebben de kans om die kaart gewoon op te halen. Voor de rest ga ik zo meteen bellen. In ieder geval probeer contact te leggen met Menzo Kortland. En je weet het, wil je de petje of wil je in ieder geval een mooie cap? Heet dat dan weer netjes een cap? Van het chauffeurscafé met het mooie nieuwe logo. Of een sticker. Laten we gewoon weten via de WhatsApp. Want ja, hij staat open en we hebben er heel veel zin in. Het is warm, we zitten buiten, we zijn te moe. We hebben niet veel zin. En zeker niet om op die telefoon te gaan zitten tikken. Maar wel blijven luisteren. Dat is altijd heel erg belangrijk. Vind ik tenminste. Dit is nog steeds een chauffeurscafé.

0: Ja, dan gaan Freda toch een beetje klein beetje. Ja, dat is een leuk mens, maar Freda Payne, Band of Gold. We gaan hem een klein beetje inkorten, want ja, het is toch wel de hoogste tijd. We gaan bellen, we hebben gebeld, we hebben het te pakken gekregen. Ja, dat we niet zomaar. Goed, in ieder geval, ik ga me begroeten vanaf deze plek. Ik zeg in ieder geval, ja, toch, Menzo, een bijzondere goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo allemaal. Hey! Hoor maar, wat een applaus voor ons,
0: man. Ja.
1: Hoppa.
0: Ja, Menzo, het is chauffeursgefeest. Het is niet altijd vol met die chauffeurs.
1: Altijd een gekhuis.
0: Ja, altijd. Hé, hey, maar ja, ik bel je niet zomaar. Je hebt een nieuwe single gebracht en ik vond hem wel een heel, ja, heel apart tekst, of titel. De Sukkel in Amsterdam.
1: Ja.
0: Hoe kom je erop?
1: Ja. Nou, het is, dat hoor je als je het liedje hoort inderdaad. Het moet wel een beetje triggeren om ernaar te luisteren. Maar het gaat eigenlijk niet over Amsterdam in het algemeen. Maar ja, er is een man, en die gozer, die heeft gewoon mijn ex-vriendin afgepakt.
0: Okay.
1: En die had meer geld en die had een beter plan. En nou ja, allemaal dat soort dingetjes. Een beetje zoals het liedje van Fleming, weet je wel. Kom met me mee naar Amsterdam en ik boek die suite voor je, dit en dat. Ja, ik ben die gozer die achterblijft. En die denkt van, hey, nou ga maar dan naar die sukkel in Amsterdam.
0: Ja.
1: Dus dat is het verhaal een beetje.
0: Ja, maar het is een aanstekelijk Nederlandse poptrack. En ja, vol humor, emotie, herkenbare situaties. Ja, en ja,
1: het
0: wordt een nummer, dan wordt er een beetje, wat ik er een beetje aan voorbeluisterd heb, is een beetje op een luchtige wijze wordt het verhaal een beetje over liefde. Ja, noem maar op, statusverschillen enzovoort. Gebeurt het allemaal?
1: Ja, dat zit er allemaal een beetje in, hè?
0: Ja, oké, maar...
1: Maar het is vooral inderdaad lekker luchtig. Dus als je de titel hoort, dan denk je ook, wat voor dit voor een nummer? Maar het is gewoon een lekker pop volksplaat.
0: Ja, daarom. Goed, we gaan je plaat ook draaien. Maar ik neem dat je plaat gewoon te downloaden via de normale portal, Spotify, noem maar op.
1: Ja, het is ook wel te luisteren inderdaad. YouTube staat een mooie clip. Dan zie je hoe het verhaal afloopt. Dus nee, dat is overal te beluisteren en te zien.
0: Kijk, dat bedoel ik maar even. Nou, heel snel, heel kort nog even, want je hebt haast. Dus nog reacties gekregen op de plaat?
1: Ja, gelukkig heel veel. Nee, het is nog maar mijn tweede plaat, dus ja, je weet nooit hoe mensen gaan reageren.
0: Ja.
1: Maar ik heb er nu heel veel leuke reacties op gehad.
0: Kijk, dat bedoel ik maar even. Goed.
1: Voor in de zomer is het natuurlijk een mooi plaatje.
0: Ja.
1: Dus ik krijg veel berichten dat ze me aan hebben staan bij de barbecue en zo.
0: Maar ik ga jou...
1: Rotterdam en zo, niet in Amsterdam.
0: Ja, nee, dat sowieso. Maar ik ga je niet lang ophouden, want je zit een beetje in tijdnood. En ja, ik weet waarom, dat hebben we net besproken. Maar ik wens je in ieder geval de kleine, in ieder geval beterschap.
1: Ja, dankjewel.
0: En in ieder geval vanaf mijn plek, bij ons is het gebruikelijk. Je mag zelf je plaat even aankondigen. Maar alvorens, heel veel succes daar zometeen. Maar toch een hele mooie zondag en hopelijk loopt alles goed af.
1: Ook. Maak er een prachtige dag van, weer een paar graden minder dan de afgelopen dagen.
0: Ja.
1: Dus dat is wel heel fijn. Dus bedankt. En dit is mijn liedje, Menzo Kortland met Sukkel in Amsterdam.
0: Daar is hij weer. Ik kan er gewoon heen. Ik zeg, doe het heel voorzichtig aan en succes. Hoi hoi.
1: Yes, hartstikke bedankt.
0: Ik wens je in ieder geval de kleine in ieder geval beterschap.
1: Ja, dankjewel.
0: En in ieder geval vanaf mijn plek, bij ons is het gebruikelijk. Je mag zelf je plaat even aankondigen. Maar alvorens, heel veel succes daar zometeen. Maar toch een hele mooie zondag en hopelijk loopt alles goed af.
1: Maak er een prachtige dag van, weer een paar graden minder dan de afgelopen dagen.
0: Ja.

0: Ja, dat is 20 seconden. Zo lang duurt het ongeveer om een vrachtwagen te starten. Goed, het chauffeurscafé. Dat zijn heerlijke nummers die hier voorbij komen vliegen. Het is zomer en daar genieten we ook van. Dus je weet het, we hebben nog steeds de kaarten van Hoochico. Een paspoort. Ja, als je nou denkt, wat zeg je nou? Ja, het is gewoon een paspoort toe. Goed, in ieder geval, wat je moet doen is gewoon het woordje koe. Even whatsappen naar 06-4747-0022. En wacht er niet te lang mee. Ja, kijk, ja, het rijdt ook nog. Want die geeft ze gewoon weg. Dus ik zei altijd maar zo, de eerste 10 die reageren, ja, daar ga gelijk al een selectie uitmaken. Je krijgt dus geen telefoon, maar je krijgt gewoon een berichtje van... Je hebt ze gewonnen en je mag ze ophalen. En je naam staat op een envelop en het ligt klaar in de studio. Ja. En dagelijks gewoon ophalen natuurlijk, hè. En als je wilt, kan het nu nog. Vandaag kan je het nog ophalen tot aan de klok van 2 uur. Dus hoe eerder sneller je reageert, hoe eerder je ze op kunt halen. En ja, het is nu nog lekker warm. Zo. Ah, fijn, het hoort er allemaal bij. Ik ga in ieder geval de volgende blaad draaien, want ook die komen. En je weet het, we hebben nog steeds de stickers. We hebben nog steeds de petjes. Alles hebben we nog. Alles van de chauffeurscafé. Goed, in ieder geval, blijf lekker reageren. De bar is hier open en de balletjes mayo, dat is verleden tijd. Want ik zie nu iemand met een witte jas staan, muts op en ik weet niet wat hij allemaal heeft. Een schaakje weer doen. Hallo. Ja. Oh, ja, ik zie het al. Het is de ijsboer.
1: Het gezelligste café in de middag.
0: Deze verzoek richting Varsenveld. Aangevraagd door Erik, voor Diana. The summer is magic!

Ja, dan wordt een beetje zweten daar voor z'n wel met de Summer is Magic. Ja, het gaat een keer met, niet met het weer, maar met de zon gaat het tegenwoordig een keer. Met qua temperaturen. Goed, een algemene oproep voor mij richting alle organisaties in Truckersland. Die organiseren een truckersbijeenkomst. Vergeet niet om het gewoon bij ons te melden of te melden hier bij het chauffeurscafé. Dan maken wij de bekendheid aan. En wie weet gaan we nog veel meer doen, leuke dingen doen. Laat het in ieder geval weten.

Ja, dat is een mooie plaat. Kind van zon en maan. De volgende is ook eentje, Tiësto. En vergeet niet te blijven reageren. Hè. De koe, ja, die moet voorbij komen. Want inmiddels wordt massaal gereageerd. En ik heb maar 2 passepartoutkaarten.

0: van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
1: Dat gaan we vieren.
0: Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
3: Aldi, strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen vandaag nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster Beterleven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Het modernste buitenbad net over de grens. Met onder andere een golfglijbaan voor jong en oud en zelfs 3 springtorens. Kom naar Vrijbad Reden en geniet. Voor meer informatie ga naar www.hallenundvrijbad-reden.de.
6: Chico, 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, INXS, Modest Finest en de Aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag Danny de Munk, Thomas Bergen, Boy Voigtocht.

0: Hachiko.nl.
1: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen eindeoefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Zij noemen de plannen een frontale aanval op de agrarische sector. Er worden offers geëist die onmogelijk zijn en economische perspectieven ontbreken. De Tweede Kamer wordt door de organisaties opgeroepen de plannen naar de prullenbak te verwijzen. Verschillende sportcollega's van shorttrackers Sven Roes zeggen dat de 26-jarige sportman vermist is. Op sociale media wordt opgeroepen naar hem uit te kijken. Er is bij de politie melding van de vermissing gedaan en die wordt onderzocht. Sven Roes zou gistermiddag voor het laatst bij een Shell-station in Muiden gezien zijn. Hij was om 3:15 in een witte bestikkerde Team NL Mitsubishi ASX uit het Friese Oosterzee vertrokken. Gisteravond om 7:05 was er voor het laatst contact met Roes. Afgelopen nacht is in Middelburg een automobilist op meerdere mensen ingereden. Vlak daarvoor had er een steekpartij plaatsgevonden waarbij 2 gewonden vielen. Na het steekincident werd melding gedaan van een automobilist die op een gevel was gebotst. Het pand is daarbij behoorlijk beschadigd geraakt. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek de automobilist daarvoor op een groep mensen te zijn ingereden. Blikseminslag bij Gouda en takken op het spoor in meerdere delen van het land veroorzaken problemen voor het treinverkeer. De NS laat weten nu nog niet te kunnen overzien wat de gevolgen voor de dienstregeling van morgen en dinsdag zijn. Afgelopen vrijdag werd al aangekondigd dat er vanwege de hitte niet alleen in het weekend, maar ook op maandag en dinsdag sprake zou zijn van een aangepaste dienstregeling, want bij warm weer kunnen treinonderdelen oververhit raken. Het noodweer van afgelopen nacht heeft tot extra problemen geleid. Geadviseerd wordt om voor vertrek de reisplanner te checken. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
10: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
11: Sorry, het is WK.
12: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288.
13: Mediamarkt. Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxas Sect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ah.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
15: Gerard Hogeweide.
16: Ja, en zo zijn we alweer in de tweede uur. Ik moet wel vermelden dat de kaarten inmiddels zijn verdwenen. Oftewel, ze zijn gewonnen. Mits opgehaald worden.
17: Het gezelligste café in de middag.
16: Ja, lekker begint toch dit, de tweede uur. Asia. Heat of the moment.

Ja, het is een mooie plaat. Asia, ja, als ik het zo luister, heb ik af en toe qua zingen hoor, toch wel ILO er een beetje in zitten. Ja, het kan erbij liggen, maar het idee heb ik dan weer. Dit bedoel ik dus. En de heet van het moment. Goed, het is nog steeds een chauffeurscafé. Ja, maar we zijn er toch aan de klok van 2 uur. En het laatste uur loopt al. Goed, de kaarten zijn in ieder geval... De winnaars hebben bericht gekregen. Ja, en hopen we voor 2 uur kunnen ze ophalen hier rechtstreeks live in de studio. Dan kan ik ze gewoon afgeven. Dus heb je een vrijkaart gewonnen voor Hoetje Koe? Een passepartout, hè? Vergeet het niet, hè? Het is wel een passepartout. Ja, jongen. Kijk je dat weer. Goed dat je first geweest. En de WhatsApp loopt een beetje vol hier. Ook verzoekjes, jongens, maak je geen zorgen. De verzoekjes komen er allemaal aan. Ik doe mijn best. Ook op de Facebookpagina komen ze weer binnen zwermen. Ja, het is niet te geloven. Ook daar weer massaal gereageerd. Je weet het, het chauffeurscafé Regio 8 op Facebookpagina. Vergeet hem niet te liken, hè. Voor de rest, ja, ook voor de chauffeurs. Je weet het, vanaf 1 juli... Ja, dan krijgen we een kilometer even, joh. Het wordt allemaal weer duurder. En vergeet niet alleen de chauffeurs zijn de bedrijven ook weer erachter zitten. Maar ook de consument, want ja, het moet toch eens weer vandaan gehaald worden natuurlijk. Het kost allemaal weer geld, joh. En dat allemaal dankzij de Gangsterstar in Den Haag. Ja, het is niet anders. Goed, in ieder geval, blijf lekker reageren. We hebben heerlijke muziek en ook heerlijke verzoekjes. Dus wat dat betreft doe ik mijn best. Jij ook, straks zometeen... in ieder geval straks zometeen... Rond de klok van 30:30 gaan we Bob Offenberg proberen te pakken te krijgen. Nergens anders. Ja, ik hoop dat hij dan ook is. En niet dat hij dadelijk ergens weer aan het optreden is, want dan heb ik weer mis. Maar ja, goed. Gerrit, die komt ook voorbij. En Gerrit die gaat ons weer vertellen hoe mooi weer we weer krijgen. Ja, we verlangen zo naar die zomer. Ja, en we hebben hem nu, de zomer. Dus dan zeggen ze altijd, niet zeuren, gewoon doorgaan.

was het mooie van deze, hoor. Ja, Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it. Tot de eerste pas bedoel je zo weg, ja. En vergeet niet, ik had het erbij niet bijgemeld, maar je krijgt wel een percentje erbij. Extra van, ja, gewoon van het chauffeurscafé. Doet er gewoon bij. Als je nou zorgt dat je ding ergens opplakt waar, ja... Ik zeg niet wat het is, maar je kunt hem ergens opplakken, dus ja... Wie ben ik om dat allemaal te vertellen? Goed, ik zei het al, we zijn inmiddels al in het tweede uur bezig hier bij Regio 8, het Chauffeurscafé. Het enige programma in Nederland, het Chauffeurscafé. Ja, zoek het maar op. En mocht er inmiddels meer zijn, kopie's van hier. Dat kan ik je nou al vertellen. Goed, we gaan snel verder, want ja, ik zei het al, de bezoekers komen binnen, gaan ze ook allemaal draaien. De kaarten worden in ieder geval opgehaald. Ik heb net bevestiging gekregen. Eentje is al weg. En die andere moet nog opgehaald worden. En ja, hou er rekening mee. Er zit een patiëntje bij. Een extraatje. Gewoon leuk met dit weer. Doe ik gewoon even. Goed, en ik had ook al gezegd, dus straks al in het eerste uur... zijn de organisaties, oftewel mensen die ja, van alles... trucks, evenementen organiseren of wat dan ook. Laat het me weten. Ik nodig je uit in de studio... En ja, we gaan er gewoon gezellig over babbelen. En ja, zorgen dat de bekendheid daar komt natuurlijk, hè. Ja. Niet te veel aan meneer Gint vertellen, want dan krijgen we dadelijk met dit tafereel als laatste keer. Dus als iedereen toeterend weggaat, krijgen ze allemaal bekeuring. Ja, waar gaat het over? Jongen, jongen, jongen. Afijn, blijf lekker reageren. Zometeen ga ik proberen te bellen. De plaatjes komen bij de volgende, ga ik zeker draaien. Want dat is een leuke, ja, toch een leuke aanvraag. Onze Marcos uit Didam, die vraagt de plaat aan van The Second Voice. De tweede plaat, of de tweede stem. Ja, dat is het. Let Me Be. Nou ja, goed in ieder geval, Marcos, voor jouw speciale uitvoering. Ja, is gewoon, doen we dat gewoon weer bij het Chauffeurscafé. Geen enkel probleem, we doen het.

0: Robin van Prince, ja. Hij zingt er gewoon over. Diamonds and Pearls. Dat is nog steeds bij eigen radio. Regio 8. De enige echt op deze zondag. En blijf lekker luisteren, want ja. Hé, één vraag. Waar gaat het weer vandaag worden?
1: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
2: Vanmiddag is de zon er eerst nog volop bij, maar geleidelijk aan komt er wel wat bewolking opzetten vanuit het zuid- tot zuidwestelijke richtingen. De wind die gaat ook om naar het westen en er komt geleidelijk aan op koelere lucht binnen. De eerste of de hoogste temperatuur die wordt ook behaald in de eerste helft van de middag. Later in de middag wordt het geleidelijk aan ook wat koeler. We gaan dan van een graad of 8, 29 richting de 25 graden eind van de middag. Maar er kan ook nog een enkele bui vallen met kans op onweer. Vanavond ook nog kans op een bui, maar het is allemaal zeer lokaal. Heel veel plekken houden het gewoon droog. En komende nacht dan koelt het af naar een graad of 16. Na het weekend blijft de wind een beetje uit de noordwesthoek waaien. Dat betekent dat er wel koelere lucht onze kant op komt. En ja, naast wolkenvelden schijnt de zon ook geregeld. Temperaturen komen dan uit overdag gemiddeld op een graad of 24. En 's nachts koelt het dan af naar een graad of 14. Helemaal droog blijft het niet. Er zijn wat dagen dat er ook kans is op wat regen of een bui.
0: Nou, dat vind ik helemaal niet erg nu hoor. Beetje regen of een bui. Ha, lekker. Afkoeling.

0: Schijnt de zon ook geregeld. Temperaturen komen dan uit overdag gemiddeld op een graad of 24... en 's nachts koelt het dan af naar een graad of 14. Helemaal droog blijft het niet. Er zijn wat dagen dat er ook kans is op wat regen of een bui.
1: Nou, dat vind ik helemaal niet erg nu, hoor. Beetje regen van bui. Ha, lekker. Afkoeling.

Dat helemaal terwijl de grote wijzer aan de klok maar door blijft schuiven, ja. Want het is, ja, het is wel half geweest. Tijd vliegt voorbij. Ook hier bij het chauffeurscafé, ondanks dat het toch wel een beetje warm is in de studio. Nou, een beetje heel veel. Airco staat aan, maar het gaat niet echt helpen hier. En dan nog maar hopen dat het koeler wordt. We zijn altijd blij dat het zomer is, maar goed, je weet het. In Nederland is het altijd zo, of het is te koud, te nat. Of je verbrandt bijna als een barbecue op een... Een stuk vlees voor barbecue, laat ik zo zeggen. Goed, in ieder geval, ik zei dat we nu komen binnen. De volgende ga ik ook draaien. En die ga ik draaien op verzoek van Irma uit Weel. Wat een heerlijk land, betekent dat natuurlijk weer. Want ik moet dat altijd horen van de mensen uit Weel. Dus wat dat betreft, ja, ik hou het ook even zo. Goed, het moest een blaadje worden van Maiko. Die is al in het verleden in de studio geweest bij Prima Hollandia. Bij ons... Twan, ja. Die had het nummer Noorderzon is aangevraagd. Nou, voor mij is er nu op dit moment een beetje hoogtezon in plaats van die Noorderzon. Maar we gaan toch draaien. Irma, dus dat is geen probleem. Hier komt iets speciaal voor jou. Onze Maiko met de Noorderzon, ofwel de Hoogtezon.

Ja, dat was hem helemaal. Dus vandaar, als sneeuw voor de zon. Maar de volgende is ook een eentje. Ik moet een beetje haast maken, want dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik moet zoveel verzoekjes draaien. De volgende is er ook eentje, die ga ik ook even draaien. Want ik moest even zoeken, maar ik heb hem gevonden. Ja, zeker. Dus vandaar. Goed voor degene die een beetje stottert of zo. Dit is Afro House Club Remix.

Ja, en zo rennen ze er allemaal doorheen. Ja, ik moet zelfs ongekend een beetje haast maken in verband met al die verzoekjes. Dus dat doe ik dan ook maar even. Dus vandaar. Goed, in ieder geval, je weet het. Je kunt gewoon blijven reageren. Het kan allemaal nog steeds. Het mag allemaal nog steeds. We zijn er tot aan de klok van 2 uur. Het is inmiddels al bijna, ja, ik zei er altijd liever voorbij. Joh. Het is net de zon die hier voorbij vliegt. Zo is er een tijd ook hier bij het chauffeurscafé. Gewoon lekker gezellig. We zijn al aan de bar. En voor je het in de gaten hebt, ja, is het alweer. Is het, ja, het is trouwens geen balletje mayo meer. Het is allemaal ijsverkopen hier vandaag. Ja, dat dacht ik al wel eens. Lekker, hè, zo'n balletje ijs. Ja. Maar dan wel zonder mayo graag, als ik kan. Goed, ja, er gebeurt toch veel. Want ook gisteren was er weer een aanrijding op de parkeerplaats bij de MC in Doetinchem. Want de Eterse Weg. Hoe krijg je het voor elkaar? Op een parkeerplaats. Ja, oké. Okay. Even niet opletten en boem, raak. Je weet het. Ongeluk zit in een klein hoekje. Het is zo gebeurd. Goed, we gaan zelf verder. Want ik zei het al, we hebben verzoekjes. Ik moet er nog een paar draaien. Mijn streven is om vandaag toch alles weg te krijgen qua verzoekjes.

0: wassen.
1: Deze gaat ook weer speciaal naar de trucker die ja, vraagt me aan. In ieder geval groet Robert. Vanaf deze blik is voor jou jouw plaats.
2: De grote autowegen slingeren zich over bergen en door valleien. Ik denk dat ik ze in de loop der jaren allemaal bereden heb, omdat de cabine van een truck meer dan 25 jaar lang mijn huis is geweest. Voor mij zou het vreemd zijn een geregeld leven te moeten leiden. Ja, ik herinner me mijn eerste truck nog die ik bestuurde. Ik was zo trots als een pauw en popelde om hem aan mijn vrouw en mijn zoontje te laten zien. De kleine knul was net zo onder de indruk als toen hij voor het eerst sneeuw zag. Hij kon nog maar een paar woordjes brabbelen. En zijn vaste begroeting was dan ook altijd: giddy up go, papa, giddy up go. Daarom gaf ik mijn truck die naam, giddy up go. Een slecht leven was het niet, ondanks het feit dat ik het altijd druk had. Het was een jaar of zes daarna, toen ik op een dag thuis kwam en ik niemand aantrof. Mijn vrouw was met de kleine jongen vertrokken en ik wist niet waarheen. Niemand wist het. Vanaf die dag was ik alleen met mijn oude, trouwe giddy up go. In de loop van de tijd had ik in de vele koffietentjes langs de weg veel vrienden gemaakt. Niemand plaagde me met die bijzondere naam op mijn kar, omdat ze wel wisten hoe ik eraan gekomen was. Ik had ze over mijn kleine knul verteld en wat zijn reactie was toen hij voor het eerst mijn truck zag. Giddy up go. Verleden week denderde ik weer over de weg toen ik op een gegeven moment werd ingehaald door een splinternieuwe dieseltruck. Dikke walm uit zijn uitlaat blazend. Toen hij voor me reed, kreeg ik een brok in mijn keel. En de tranen sprongen in mijn ogen. Want achter op die mooie kar stond geschilderd: giddy up go. Ik gaf wat meer gas en bleef achter hem rijden. Bij het eerstvolgende cafeetje zette hij zijn wagen aan de kant en ik de mijne erachter. Toen we binnen waren, bood ik hem een kop koffie aan en we raakten aan de praat. Hoe kom jij aan die naam giddy up go op je wagen? Vroeg ik hem. Ja, zei hij. Mijn vader was ook truckchauffeur. En mijn moeder vertelde me dat ik die naam altijd riep als hij wegreed. Mijn moeder is overleden en mijn vader heb ik nooit kunnen vinden. Ik zei hem dat hij maar eens mee naar buiten moest gaan, omdat ik iets had dat hij beslist moest zien. We liepen naar mijn oude truck. Ik veegde er wat vuil af, zodat de naam goed zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend: giddy up go? Wat we toen allemaal te bepraat hadden, jongens, nog toe. Vanaf die dag crossen we samen over de wegen. En die knul die manoeuvreert met dat gevaarte zoals ik nog nooit een chauffeur heb zien doen. Als onze wagens in het duister voortrazen, hebben de lichten op de weg een machtige glans voor ons. We zien de letters op onze wagens, waar we de betekenis zo goed van kennen. Giddy up.

Giddy Up Go. Goed, kijk op de klok. Ja, helaas zitten we erop wat mij betreft hoogste tijd om afscheid te nemen. Dat doe ik dan ook. Vanaf deze plek wil ik toch iedereen ontzettend bedanken voor de leuke reacties. En nog veel meer natuurlijk. Ook voor het meedoen uiteraard. Goed, in ieder geval degenen die de kaarten gewonnen hebben. Vanaf deze plek van harte gefeliciteerd. Heel veel plezier ermee. En wie weet, ja... Het wordt hier gewoon weggegeven bij Regenwachten. We zijn hier net, ja, het is nog geen tijd, maar ik noem het wel even Sinterklaas. Ik geef er gewoon, ja, hoppakee, weg ermee. Ja, noem het gewoon. Goed, vanuit deze plek, ik zou zeggen, rij en vrij voorzichtig. Zoals gewoonlijk, zoals ik het altijd zeg. Denk aan mij. Tot volgende week zondag, dan ben ik er weer. En dan komen we ook rechtstreeks vanaf sommige locaties, volgens mij, begrepen heb. Maar dan komt dik voor elkaar. Blijf erbij, ik zou zeggen... Veel drinken vandaag nog, want ja, het mag er wel minder warm zijn. Maar het is nog steeds bloedheet. Ik zeg tot volgende.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
9: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
2: Kom op vrijdagavond 10 juli naar een zomeravond optreden van de band Berokoli. Lekker genieten van een breed repertoire uit onder meer de top 2000.
1: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi laat weten dat Iran verantwoordelijk blijft voor de Straat van Hormuz. Tijdens het sluiten van een voorlopig akkoord tussen de VS en Iran werd afgesproken dat de zeestraat heropend moest worden, maar de afgelopen dagen kwamen er weer berichten over aanvallen op schepen binnen. De VS voerde daarna vergeldingsacties op Iran uit, maar Iran liet het er niet bij zitten en viel Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait aan. Volgens Araghchi gaat geen enkele andere partij over het heropenen van de Straat van Hormuz. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen eindeoefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Zij noemen de plannen een frontale aanval op de agrarische sector. Er worden offers geëist die onmogelijk zijn en economische perspectieven ontbreken. De Tweede Kamer wordt door de organisaties opgeroepen de plannen naar de prullenbak te verwijzen. En de 5 boerenorganisaties roepen boeren op om woensdag massaal naar Den Haag te komen om tijdens het Kamerdebat tegen de landbouwplannen te demonstreren. Agractievoorzitter Erik Luiten laat weten dat of de boeren met trekkers komen, dat aan de boeren zelf is. Maar het is belangrijk dat er druk wordt op de publieke tribune. De gepresenteerde stikstofplannen zullen volgens de organisaties leiden tot ongekende juridische chaos en onteigening en hebben de organisaties op scherp gezet. Volgens Israël heeft het leger verschillende Hezbollah-strijders in het zuiden van Libanon gedood. In gevechten met Hezbollah zou ook een Israëlische militair om het leven zijn gekomen. Een andere militair raakte gewond. Er zou door het leger een verdacht pand betreden zijn en daar ontstond een gevecht met Hezbollah. Volgens het Libanese staatspersbureau heeft Israël ook een luchtaanval uitgevoerd in de omgeving van Taipei. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvulduels bij Bol.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
6: Hoochiekoe, 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finders en de Aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag Danny de Munk, Thomas

0: PlutoCoup.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
13: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 3 uur. Regio 8 Nieuws.
14: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Vanwege het noodweer van afgelopen nacht krijgen verzekeraars veel meldingen over schade door hagel aan auto's en dakramen en brandschade door blikseminslag binnen. Dat laten Interpolis en Centraal Beheer weten. Het loopt nog niet zo'n vaart, maar dat komt volgens de verzekeraars omdat de schade niet altijd meteen ontdekt wordt. Verwacht wordt dat het aantal meldingen de komende dagen verder oploopt. Geadviseerd wordt om de woning en directe omgeving goed te controleren. Let vooral op verschoven dakpannen. In de buurt van de Franse stad Nancy is vanmorgen een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten 11 personen. Ze zijn allemaal om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en 2 groepen van 5 parachutisten. Het vliegtuig stortte vlak nadat het was opgestegen op een grasveld langs een weg in de buurt van Huizen neer. De politie heeft de omgeving afgezet. Hulpdiensten rukten massaal uit. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is op dit moment nog onduidelijk. Rond dit tijdstip gaat de Grand Prix van Oostenrijk van start. Tijdens de race zal de buitentemperatuur zo rond de 31 graden schommelen en daarom heeft de FIA een hitteprotocol ingesteld. De coureurs mogen een koelvest dragen. Degenen die dat niet willen moeten extra gewicht aan hun wagen toevoegen. Max Verstappen zal vanaf de 5e plaats starten en de Brit George Russell start vanaf pole position. De Britse koning Charles laat via sociale media weten dat het Schotse voetbalelftal met opgeheven hoofd thuis kan komen nadat het team op het WK werd uitgeschakeld. Charles zegt dat de spelers in hun thuisland veel mensen vreugde hebben gebracht. Schotland deed voor de 9e keer mee aan het wereldkampioenschap. De laatste keer was in 1998. Het lukte het land nooit voorbij de groepsfase te komen. Verder wenst Charles Engeland, Australië en Canada nog veel succes in het vervolg van het kampioenschap. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Zometeen bij Regio 8. Het ritme van de Achterhoek.
15: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
16: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
17: Hola, ¿dónde está mi casa?
16: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
17: Paella, paella.
16: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
17: Buenas noches.
16: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
4: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
20: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
21: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
22: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
23: Het modernste buitenbad net over de grens. Met onder andere een golfglijbaan voor jong en oud. En zelfs 3 springtorens. Kom naar Vrijbad Reden en geniet. Voor meer informatie ga naar www.hallenoendvrijbad-reden.de.
24: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Regio 8.
1: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen vandaag nog je kans met de Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
6: Renew.
7: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
15: Oranje. Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
0: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
16: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Door de zware onweersbuien afgelopen nacht is de zwemwaterkwaliteit op verschillende plekken in het land verslechterd. Dit komt doordat door de regenval rioolwater in het buitenwater terecht is gekomen. In de regio Amsterdam, waar onder andere De Bilt, Weesp, Hilversum, Amstelveen en Uithoorn ondervallen, luidt het advies om tot woensdag niet in het buitenwater te gaan zwemmen. Negeren mensen dit advies, dan bestaat er een verhoogde kans op ziektes. En gisteravond laat en vannacht werden honderdduizenden bliksemflitsen geteld. Het gaat om ruim 300.000 ontladingen. Weerplaza-weerman Berend van Straten noemt dat unieke hoeveelheden die goed laten zien hoe extreem de buien waren. De eerste zware onweersbuien vonden in het westen van het land plaats en van Straten meldt dat hier supercells bij zaten, het zwaarste type onweersbuien. Er viel ook hagel. In de provincies Flevoland en Utrecht werden hagelstenen van 5 tot 7 centimeter groot gesignaleerd. In de buurt van de Franse stad Nancy is vanmorgen een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten 11 personen. Ze zijn allemaal om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en 2 groepen van 5 parachutisten, waaronder verpleegkundigen die voor de eerste keer een parachutesprong gingen maken. Het vliegtuig stortte vlak nadat het was opgestegen op een grasveld langs een weg in de buurt van Huizen neer. De politie heeft de omgeving afgezet. Hulpdiensten rukten massaal uit. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is op dit moment nog onduidelijk. De TT van Assen is vandaag door de Japanner Ai Okura gewonnen. Marc Marquez, die vorig jaar won, moest dit jaar genoegen nemen met de 7e plek. Hij probeerde in de buurt van een van de podiumplekken te komen, maar reed de grindbak in. Een andere favoriet, de Italiaan Marco Bezzecchi, startte vanaf de 3e plek, maar moest het na 2 rondes opgeven omdat hij uit de bocht vloog en viel. Bezzecchi werd voor controle naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com. Renew.
2: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Dat is deals scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Door het noodweer van afgelopen nacht hebben schadeverzekeraars ondertussen voor tonnen aan schadeclaims ontvangen. Het gaat om honderden meldingen. Allianz Direct kreeg meteen 200 tot 300 schademeldingen binnen. De storm van vorige week leverde 100 meldingen op. Het gaat om een forse stijging. Univé zag rond de 130 claims binnenkomen. De kosten daarvan bedragen nu al een kleine €155.000. ASR ontving 41 meldingen en de NN-groep rond de 150. UNICEF verwacht dat 1,8 miljoen Venezolanen die getroffen zijn door verschillende zware aardbevingen hulp nodig hebben. 3 dagen nadat de hulpverlening op gang kwam, wordt duidelijk waar er precies behoefte aan is. Verschillende ziekenhuizen en 432 scholen zijn door de ramp beschadigd geraakt. Scholen die niet getroffen zijn, worden gebruikt om ontheemde gezinnen op te vangen. Onder de hulpbehoevenden zijn 680.000 kinderen. De aardbevingen hebben aan zeker 1430 mensen het leven gekost. Door de zware onweersbuien afgelopen nacht is de zwemwaterkwaliteit op verschillende plekken in het land verslechterd. Dit komt doordat door de regenval rioolwater in het buitenwater terecht is gekomen. In de regio Amsterdam, waar onder andere De Bilt, Weesp, Hilversum, Amstelveen en Uithoorn ondervallen, luidt het advies om tot woensdag niet in het buitenwater te gaan zwemmen. Negeren mensen dit advies, dan bestaat er een verhoogde kans op ziektes. Op een partijcongres heeft de Russische president Poetin gezegd dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar dat die tijd de Russen veel geleerd heeft. Afgelopen vrijdag lieten de Russische autoriteiten weten dat er in 1 nacht tijd 660 Oekraïnse drones waren onderschept. Het gaat om een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen in deze voortslepende oorlog. Oekraïne probeert de Russische olie- en gasbranche zoveel mogelijk te beschadigen. Volgens het Russische leger wordt er aan het front vooruitgang geboekt. Het weer. Vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 17 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
15: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
16: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
17: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
18: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
19: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: Regio 8 Headlines.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Door het noodweer van afgelopen nacht hebben schadeverzekeraars ondertussen voor tonnen aan schadeclaims ontvangen. Het gaat om honderden meldingen. UNICEF verwacht dat 1,8 miljoen Venezolanen die getroffen zijn door verschillende zware aardbevingen hulp nodig hebben. 3 dagen nadat de hulpverlening op gang kwam, wordt duidelijk waar er precies behoefte aan is. Door de zware onweersbuien afgelopen nacht is de zwemwaterkwaliteit op verschillende plekken in het land verslechterd. Dit komt doordat door de regenval rioolwater in het buitenwater terecht is gekomen. Op een partijcongres heeft de Russische president Poetin gezegd dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar dat die tijd de Russen veel geleerd heeft. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
0: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten, Gerrit Vossers.
2: Vandaag hadden we nog weer te maken met een tropische dag. De temperatuur kwam op veel plaatsen nog net aan de 30 graden. Daarbij werd in de loop van de middag de bewolking wel wat dikker, maar het is droog gebleven. En de wind die draait geleidelijk aan naar wat meer westelijke richtingen. Vanavond is nog een lokale bui mogelijk. Komende nacht is het droog. Koelt dan af naar een graad of 15 tot 16. Na het weekend hebben we te maken met een wat meer noordwestelijke wind. Het wordt dan allemaal wat minder warm. Temperaturen overdag oplopend naar een graad of 24. In de nachten koelt het dan af naar een graad of 14. En er kan op een enkele dag wat regen of een enkele bui vallen. Maar veel dagen blijft het droog met wolkenvelden, maar ook zonnige perioden.

0: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: De prijs van

0: maar 1,99. Altijd laag.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Weekenddeal bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
1: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. Hij werd ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar vandaag bezweek hij alsnog. Donderdag kwamen er ook al 3 mensen om bij incidenten op of rond het water. De Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Volgens hem schaadt Trump de NAVO en zet hij de Amerikaanse democratie onder druk. De toespraak van Biden duurde ongeveer 10 minuten en gold als een van zijn felste aanvallen sinds zijn vertrek uit het Witte Huis. In november zijn er in de Verenigde Staten de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Morgen en dinsdag rijden er op meerdere trajecten minder intercities en sprinters, zegt de NS. Door de hitte vielen er treinen uit en raakten wissels defect. Afgelopen nacht zorgden omgevallen bomen en blikseminslag voor extra problemen op het spoor. Daardoor konden sommige treinen niet op tijd worden gerepareerd of ingezet. Volgens de NS blijft de overlast de komende dagen voor reizigers beperkt. Maar de spoorvervoerder raadt wel aan om even de reisplanner of app te checken voor vertrek. En de Russische president Poetin zei op een partijcongres dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar ook dat het land daar weer sterker uitkomt. In één nacht heeft de Russische luchtaanveer naar eigen zeggen 660 Oekraïnse drones onderschept. Oekraïne richt die aanvallen vooral op de Russische olie- en gassector om zo de aanvoer voor defensie te laten stagneren en de economie te raken, zodat burgers gaan morren. Rusland beweert intussen ook verder terrein te hebben veroverd aan de frontlinie. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Oh, wat een goal! Goal?
3: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
6: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.

0: Zomer de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
2: ANWB en gaan!
0: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: With the OG.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer, vlakbij het vliegveld. Onder de slachtoffers zijn de piloot, 5 instructeurs en 5 leerlingen. De 5 zouden verpleegkundigen zijn die voor het eerst een parachutesprong gingen maken. 3 inzittenden zouden tijdens de crash uit het toestel zijn geslingerd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Er is opnieuw een jong kind uit een openstaand raam gevallen. Dit keer viel er in Schiedam een dreumes van 1,5 jaar oud van de 3e verdieping. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Afgelopen weken waren er al 3 soortgelijke ongelukken in de regio. Op 18 juni viel een kindje van 3 hoog uit een pand in Dordrecht. Eerder die week overleed een 2-jarig jongetje na een val uit een raam in Rotterdam-Charloes. En vrijdag viel een kind van een balkon op de 7e etage van een flat in Rotterdam. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. Hij werd ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar vandaag bezweek hij alsnog. Donderdag kwamen er ook al 3 mensen om bij incidenten op of rond het water. En de Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Volgens hem schaadt Trump de NAVO en zet hij de Amerikaanse democratie onder druk. De toespraak van Biden duurde ongeveer 10 minuten en gold als een van zijn felste aanvallen sinds zijn vertrek uit het Witte Huis. In november zijn er in de Verenigde Staten de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
17: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.

0: wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
8: we Oranje. Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
15: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
16: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Volgens de autoriteiten worden er nog honderden mensen vermist, maar op een website van de politieke oppositie staat dat het er bijna 50.000 zijn. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 1430. Internationale teams, waaronder ook uit Nederland, helpen bij de zoektocht, maar kampen met een gebrek aan materiaal. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. Het onweer veroorzaakte veel overlast met schade, wateroverlast en meerdere branden in het land. Ook werden festivals en evenementen stilgelegd en viel er op sommige plekken zware hagel die veel schade aanrichtte, met name aan auto's. Volgens het KNMI kan extreem onweer in de toekomst wel vaker voorkomen. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer, vlakbij het vliegveld. Onder de slachtoffers zijn de piloot, 5 instructeurs en 5 leerlingen. De 5 zouden verpleegkundigen zijn die voor het eerst een parachutesprong gingen maken. 3 inzittenden zouden tijdens de crash uit het toestel zijn geslingerd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart. En bijna 194.000 mensen hebben dit weekend de TT van Assen bezocht. Dat zijn er weliswaar iets minder dan vorig jaar, maar de organisatie had niet verwacht dat het record van toen van ruim 200.000 bezoekers zou worden geëvenaard. Door de hitte kwamen vooral op vrijdag en zaterdag wat minder mensen naar het circuit. De organisatie nam extra maatregelen om de bezoekers koel te houden. De TT van Assen verliep naar eigen zeggen ondanks de hoge temperaturen zonder al te grote problemen. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Maar dan zeg ik, je lult me wat.
1: Regio 8.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten.

0: loterijlottrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
3: we Oranje. 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Hallo, Odido hier. Dit weekend heb ik iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!

0: zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen vandaag nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com. Renew.
3: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
5: Sorry, het is WK.
6: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het Iraans staatspersbureau Fars zegt dat Iran geen andere keuze heeft dan het ontwikkelen van een atoombom, omdat nucleaire afschrikking nodig is om sterker te staan tegenover onder meer de VS en Israël. Het persbureau verwijst naar historische voorbeelden zoals de Koude Oorlog en conflicten rond Korea en Taiwan. Volgens Fars moet dat leiden tot een betere onderhandelingspositie voor Iran. Maar in het recente akkoord met de VS is juist afgesproken dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Volgens de autoriteiten worden er nog honderden mensen vermist, maar op een website van de politieke oppositie staat dat het er bijna 50.000 zijn. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 1430. Internationale teams, waaronder ook uit Nederland, helpen bij de zoektocht, maar kampen met een gebrek aan materiaal. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. Het onweer veroorzaakte veel overlast met schade, wateroverlast en meerdere branden in het land. Ook werden festivals en evenementen stilgelegd en viel er op sommige plekken zware hagel die veel schade aanrichtte, met name aan auto's. Volgens het KNMI kan extreem onweer in de toekomst wel vaker voorkomen. En bondscoach Hong Myung-bo van Zuid-Korea is na 2 jaar opgestapt na de vroege uitschakeling op het WK voetbal. Hij deed dat na zware kritiek die ook van de Zuid-Koreaanse president kwam. Die noemde hem onder meer incompetent en sprak van teleurstelling over de prestaties. Hong bood zijn excuses aan en zei volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de resultaten. Zuid-Korea eindigde als derde in de groepsfase, maar het land kwam in 12 WK-deelnames maar 3 keer verder dan die groepsfase. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.

0: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Mag ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.

0: kunnen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar 15 euro. Wasmand in de hand en op naar
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. Er zijn in Europa in een week tijd zeker 1300 mensen overleden door de extreme hitte, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De hittegolf zorgde in meerdere landen voor recordtemperaturen en extra sterfte, onder meer door verdrinkingen en hittestress. Ook in Nederland was het extreem warm en werd zelfs code rood afgegeven. Volgens de WHO zijn er steeds vaker en intensere hittegolven. In Polen, Tsjechië en Hongarije was het vandaag ruim 40 graden, in Duitsland 41,5 graad. Het Iraans staatspersbureau Fars zegt dat Iran geen andere keuze heeft dan het ontwikkelen van een atoombom, omdat nucleaire afschrikking nodig is om sterker te staan tegenover onder meer de VS en Israël. Het persbureau verwijst naar historische voorbeelden, zoals de Koude Oorlog en conflicten rond Korea en Taiwan. Volgens Fars moet dat leiden tot een betere onderhandelingspositie voor Iran. Maar in het recente akkoord met de VS is juist afgesproken dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen. En Turkije heeft fel gereageerd op de erkenning door Israël van de genocide onder Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar volgens Ankara is dat een politiek besluit om de eigen beschuldigingen te verdoezelen. Want president Erdogan heeft Israël eerder van genocide in Gaza beschuldigd. Nu zou Israël met deze erkenning willen terugslaan. Turkije heeft genocide op Armeniërs tijdens het Ottomaanse Rijk altijd ontkend. Maar historici schatten dat in 1915 en 1916 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs zijn omgekomen. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: 30, altijd laag.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen vandaag nog je kans met het Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
5: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
7: Een ijskoffie voor mevrouw.
6: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus red de ketet en vamos naar Beterbed.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. Er zijn in Europa in een week tijd zeker 1300 mensen overleden door de extreme hitte, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De hittegolf zorgde in meerdere landen voor recordtemperaturen en extra sterfte, onder meer door verdrinkingen en hittestress. Ook in Nederland was het extreem warm en werd zelfs code rood afgegeven. Volgens de WHO zijn er steeds vaker en intensere hittegolven. In Polen, Tsjechië en Hongarije was het vandaag ruim 40 graden, in Duitsland 41,5 graad. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer. Vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
10: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Regio 8, dit uur op Aranier.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje,

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Regio 8.